0: Nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het.

0: L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het.

later. Tegen alles wat niet kon, dags daarna hingen we samen. Hoe te drupen in de zon, langs elkaar onbewogen, langs elkaar stil te zien. De rivier die stelt geen vroegen,

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald en gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden.

0: is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden.
2: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de...

Ja, het is er wel een tijdje geleden, maar ik ben nog steeds weer in Modmins. Goedemorgen, Eric Carmen at Hungry Eyes. Deze week, maak die maar klaar, want er is de tijd. Want deze week draait alles om de muziek die één generatie goed maakte. De jongen van de cassettebandjes, de Walkmans, van videoclip van MTV, van neon schoudervullingen en kapsels was dus eerst, wow, dat waren nogal kapsels. En vooral de muziek die we deze week op L1 gaan draaien, van onder andere Michael Jackson tot en met Madonna, van Queen tot Bon Jovi, van Duma tot Prince, van Whitney Houston tot George Michael. De komende dag zitten we de klok een klein beetje terug. En bedoel, doen we terug naar decennium vol iconen, hits en herinneringen. Dit is de L1 80's week. Hoppakee! Zet de volume maar open, pak die loggitaar erbij en zing vooral keihard mee. Want we gaan terug naar de jaren 80.

0: Paul is er weer, hier bij L1. Ik heb je gemist allemaal aankomen van de radio. Hallo, ziet je dat nou, kluwappies? Zeker, dat vind ik ook zo nodig. Ik ga maar weer een beetje te huren. Ik ben er weer helemaal klaar voor. Gezitten, een klein beetje gebroend, een beetje aaier geworden. Of een klein beetje dikker. Dat is wel dus een klein beetje de vakantiebugs geworden. Dat toch allemaal heel avond gewoon. En als dat er eenmaal af is, dan kunnen we het allemaal weer gewoon gaan we deze week lekker beginnen. De werk van de ethisch. Alleen maar lekkere ethisch muziek gaan we draaien. En als een klein beetje rondje om heen kiest, is dat van alles een klein beetje is aangepast aan die jaren 80. En misschien hebben ze zelf nog wel een foto gemaakt van zichzelf in jaren 80 stijl. Ze letten die sowieso al een heel grote, ja, de hype weer, zeg maar, op internet. En ook achter ons, door wat Maarten normaal had gesteed, ja, dit mis ik nu al. Dus is ook allemaal die foto's die ze ingestuurd en die ze zelf kunt maken via de L1-site. En daar kent ze zichzelf gewoon verethisch om het zo maar even te zeggen. Maar goed, uiteraard gaan we natuurlijk ook vandaag weer beginnen met de Vergloeier. Want daar heb ik toch even op gewacht, hier. Je heb ik toch allemaal gemist, hier. Ach, jongens, zit je er weer, meisjes. Als ik een koffiepakketten gaan we ook weggeven. Toen 7 uur ben ik zeker alleen en zal ik de komende weken zien. Want Maarten is natuurlijk ook nooit genoten van een heerlijke vakantie. En dat is hem gegund. Maar als eerste, we hopen natuurlijk ook gewoon even kijken wat er allemaal los is in de wereld. En zeker ook wat betreft de appjes die zijn binnengekomen via de L1 app. Thomas, even kijken of Fransje Broekhuizen ook het heeft vandaag wat te maken heeft met de jaren 80. Maar des nog gans gedangels. Dag van het Joods cultureel erfgoed. Nou, Fransje Broekhuizen, ik ben toch benieuwd wat er dan weer geschreven heeft. Nou, er zit een frisse groene dag om de week mee te beginnen. Ook de Europese dag van het Joods cultureel erfgoed. En voor de vorige leugen gewoon terug naar 1960. Maar dat moeten we meteen afkeuren. Want we zitten natuurlijk... Hallo, zit daar toeteren zoiets? Kom op, jongens. Oké, we zitten in de jaren 80. Dus alle platen die we vandaag moeten hebben... gewoon natuurlijk over de jaren 80. En daar moeten we wel even op letten. Dus kan zien dat sommige mensen het niet hebben meegekregen... die ook een hele lange vakantie hebben gehad. En zeggen van, nou, weet ze wat... moeten toch de jaren 80 gaan door? Nou, laat ons eens even weten, hè. Alles vandaag in de jaren 80 stijl. Ik ben ontzettend benieuwd wat er allemaal over voor gaat komen deze ochtend.
1: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit die ethisch.
0: En natuurlijk gaan we ook zeggen tegen André, goedemorgen.
2: Goedemorgen, vrienden van de Henrijks.
0: Hey,
2: ja, een speciale vriend Pascal.
0: Hallo, jong. Ook
2: verdomme zien we terug. Ja, ja, ja. Je moet toch aanzellen op die vakantie.
0: Aanzellen toch, ja.
2: Ja, de eerste dag was al een beetje vervelend,
0: maar een beetje zwaar,
2: ja, wij als Vergloei community
0: is moeilijk, ja.
2: Wij zien ervoor het bureau bij de hint te slijpen vandaag, dus dat eerste uur van onze werkdag, dan is weer helemaal een positiviteit in om te brengen, dat je niet denkt van, oh, maar ik nog maar een week. De heer is, ik ben blij dat ik me terug zie. Daar zorgen we voor. En daar wil ik dan speciaal ook voor Owen een muziekje voor, voor bedenken. Maar, en dat is, wie al zagen, dankeschön. 40 jaar aan die flippers.
0: Ja, maar jij is
2: hey, succes ermee.
0: Ja.
2: Ik weet, ik ben een beetje vroeg. Ik weet niet wie jouw collega is. Maar Maarten dan had er wel een paar versleten. Dus dat niet met hem, Smijns en de collega erbij.
0: Nee, dat is goed. Mee,
2: maar, Paul heeft het goed gedaan.
0: Oh,
2: langs
0: gehaald,
2: doe ik.
0: Hey,
2: fijne dagen allemaal.
0: Hoi. Ja, André, we zitten natuurlijk fijn in de jaren 80. En die flippers zien natuurlijk ook ontzettend jaren 80. Of die 40 jaren, die flippers. Ja, dat geldt voor het algemeen voor alles wat er in de jaren 80 is geweest voor die flippers. Dus ik weet niet of we even op Lieske erbij kunnen zitten. Maar de rest natuurlijk allemaal waal. Dus laat ze binnenkomen via de L1 app. Dankjewel, André Simons en Sjoen Dijk weer te huren. Want, ach, dat duim ik goed. Koninge Harold, goedemorgen.
3: Goedemorgen, mannen in de studio.
0: Hallo.
3: Ja, Pascal, welkom terug van vakantie.
0: Ja, dankjewel,
3: joh. Gehad.
0: Ja, heb ik zeker.
3: Voor deze maandag gewoon ik voor nummerke van Poison.
0: Poison.
3: En Skinny Bob.
0: Skinny Bob, hè.
3: Allemaal in de korte maandag en radio.
0: Radio, moet een beetje opstarten. Maar ik ben alleen. 7 is Stefan, ik heb straks gewoon je nu of 7. Dus ik word er nu even allemaal alleen door. Maar dus zelf ben ik ook een beetje de... Ja. De notaris, dus ik moet eigenlijk even vragen of straks de morgen katens om mij toch een klein beetje kan helpen. Of die platen wel echt allemaal uit de jaren 80 komen. Ik ben ontzettend benieuwd. Michel Bakker, ja, ik dat van alles binnenkomt. Kom ook even naar binnen halen. Michel, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pascal, vervangende collega, ja, vrienden van de koninklijke nummer 1 ochtendshow der Nederlanden.
0: Zo,
4: hier, de Bargaander met de volgloeien. Ik zal vandaag te denken aan Living Color met Glamour Boys.
0: Glamour
4: Daar
0: Boys.
4: Daar we ook volgloeien in frisse start, ethisch. Goed, de Bargaander. Gaat ook vandaag weer op links en door. Ik wens iedereen een hele mooie maandag. En we spreken ons morgen natuurlijk bij Dordrecht Joezen. Dit was de Bargaander in de 80's voor L1 Radio. Radio.
0: Radio, denk eraan.

0: Achter de stroopwijn, hè? Oet die Johan 80. Die lekkere Johan 80. Dat we een pindakier s'morgens op de boterham deed. Je lekkere hagelslaag vullen. We dat zo toe gingen. En ach, jongens. Wordt toch wel zo meteen een paar mensen geliek van afstroven. Die het meer weten wat voor werk hebben deze week. Hebben we alleen maar te zien vandaag. De 80's. De monding is begossen. We gaan door naar al die fijne muziek. En al die dingen wat voorbij komen straks met jouw vloed, jouw love. Fake Alexander O'Neill. Shaken Stevens kent ze daar nog. Hij zat dan verder in de hoor. Een beetje van de olie was normaal in de fiets. Goeie is. Had in de hoor geduwd. Blonk Waalsoen en Roy Orbison met You Got It. Kumpsen moet hij nou voorbij.
1: De 80's week.
0: Harold Skinny Bob Poison. En Skinny Bob is in 1990. Maar de Glamour Boys met Living Color. 1988 hopen zeker op het Lieske erbij zitten. Want dat was de plaat en de inzending van de barre gaander. Dankjewel daarvoor. Ik heb het er allemaal zo gemist, hè. Ach, jongens, wie was nu in vakantie? Nou, Pascal is in vakantie. Was hartstikke lekker. Even de week zijn oerstrie geweest. Geflinkje. Gejodeld. Appelkoeschroedel gegeten en nummer op. En van die grote flessen van meneer, gedronken. Maar goed, ik heb het wel gemist. En dat is wel fijn dat ik dan weer wie ben. En zeker in die week van de jaren 80. Hier op deze dag. We zitten op deze maandag, de 14e van september. En zeggen goedemorgen tegen Ebba van Eewijk. Hallo.
2: Goeiemorgen, Pascal.
0: Goeiemorgen, man.
2: En zijn vervanger.
0: Ja, dat ik heb straks. Dus. Stefan.
2: Op frisse maandag.
0: Frisse maandag, ja, hè.
2: Misschien voorstel Rod Stewart met I Am Sailing.
0: Nee.
2: Een fijne maandag. Werk ze allemaal. En radio.
0: Ja, het is een beetje het van neukeratieve, zeggen ze het altijd. Hè? Als je jaren 80 hebt en best op vrienden gaan nog aan denken van, oh ja, volgende week, frisse maandag. Oh, welke plan moeten we?

0: Eye of the Tiger.
1: Eye of the Survivor.
0: Eye of the Tiger. Beat again from the film Rocky. The Survivor, Eye of the Tiger. Radio.
1: Radio. Dat is een hele goeie. De Christen dan ontzettend goed applaus voor mensen. Hoppakee, want daar ben ik weer. Die lekkere jongen 80 platen. Dankjewel Marco Vonk. Veel wat jongen dat er niet gezongen heeft. Normaal deed het altijd lekker voor me zingen, hè? Haha, maar goed. Tegen mogen ze ook gaan zingen de Uncut voor de radio. Als het maar lekker ethisch is. En ik zeg dan tegen Dennis weer, want zei Dennis dan.
2: In de goeiemorgen.
1: Goeiemorgen Dennis. Zo meteen die bijdragen. Dan gaan we naar Roland. De Roland is hier tegen mij. De kent ze een heel fijne plaat draaien, 1980. Van het album Making Movies. En dat is van The Dire Straits, Romeo and Juliet. Kort eens zeker op Lee's Kid erbij zitten, Roland. Dankjewel voor die bijdrage deze ochtend. Dan gaan we eens even kijken naar Mark van Dijk. Goedemorgen mannen. Pascal, welkom terug op deze frisse morgen. Gewoon ook voor Dolly Parton bij 9 to 5. Ja, in mijn vakantie is ons gewoon Dolly Parton. Och. Ik ben toch een beetje fan ook van Dolly. Ik bedoel, zeker van de pruiken die ze op had. We hebben pruiken gesproken, die waren ook helemaal in de jaren 80, hè. Ruudjo Klummen, goedemorgen Pascal en Stefan. Maar Stefan, ik kom straks pas. Hier met Ruudjo Klummen, deze frisse mondig van Back to the 80s. Kon ik voor een plaat in 1983 van New Order met Blue Monday. Wow, dat is een goede plaat. Ik kon er zeker even op Lies kunnen erbij zitten. Dankjewel voor die bijdrage. Dan pak ik nog even Roland de Buxemeester erbij. Goedemorgen Pascal en Maarten. Dit is lekker met vakantie. Ik ga vandaag voor Howard Carpendale met Hello Again. Groeten van Roland de Buxemeester. Roland, dankjewel voor die bijdrage deze ochtend. 80's Week. De ganse week, de lekkerste muziek uit de jaren 80. Kent ze dit nog? Een meertje het de Ennio. De Orinoco Flow. Beetje apart plaatje, een beetje vol op de galm. Nou, dat doen we vandaag ook, maar dat huren we die 80's. Nu is het allemaal hier in de Ellen Ochtend Show. Limburg, goedemorgen.

Dan kan ze gewoon heel simpel doen om even te gaan naar onze site L1.nl. Dan kan ze zichzelf verethischen, om het zo maar te zeggen. Dat hebben ze met al onze collega's gedaan. Dus ze is ook af en toe voorbij komen op televisie van... moest maar eens even kijken, let op, Pascal Verlinde. Nou, zo zit het goed in de jaren 80. Ze hebben ze een beetje verethisch. Eigenlijk wel een klein beetje op een soort Bon Jovi-achtig, hè? Lekker, man. Dat kan ze zelf ook doen. Door de nefkes. En stuur het even door naar ons. Dan kennen we de ook nog zien wie de roet in de jaren 80. Nog onze andere collega, Stefan, die zo meteen komt. Die ziet er zo goed in de jaren 80. Wow! Golvend hoor! Huppakee! Maak de V! Zit er allemaal chic goed? Nou, ik zal een hele fouten van mezelf laten zien op televisie als in mij kies. En dit zit er echt. Zeg er voor de rest niks op. We mogen zelf allemaal wel een klein beetje invullen. Welkom bij de jaren 80. De ganse week door bij het TBL 1. En ik zeg ook goedemorgen tegen onze grote vriend Fred. Het zit hoofdvoorgloeiers en medevoorgloeiers. Nieuwe week, nieuwe voorgloeier. En voor Paul Simon gewoon nog met You Can Call Me L. Nou, gaan we zeker doen. Dankjewel. Tegen dit op Melis Carabie. Maurice van der Vin, Robert Cray met Right Next Door. Because of Me is een fantastische plaat. Gewoon nog zeker erbij zitten. Derde Hansje Dekkers. Hansje zit goedemorgen allemaal. Vandaag in een frisse start. Het buurt de jaren 80. Ik wil gehuren Wendy en Lisa met Waterfall. Mak er een mooie dag van. Met de groeten van Hansje wel. Hansje wel. Dankjewel. Dan weten we het wel.

0: Goedemorgen, welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, mannen.
0: Hallo, man.
1: Goedemorgen, gloeiwappies.
0: Welkom.
1: Hij met de Frank Schilders het Bronsum. De automatische dummeteur op de positieve maandag. Ja, mannen, het weekend is weer voorbij, hè?
0: Ja.
1: Zaterdag heel veel lekker, je hebt geklust.
0: Ik heb geklust.
1: En zondag zijn voor het smoois naar de moekieboede geweest.
0: De moekieboede.
1: En het smiddag zijn voor lekker naar het autorennen gekeken met Max.
0: En
1: hij heeft het goed gedaan.
0: Ja, absoluut podium,
1: hè. En voor lekker niks gedaan, geluierd. Lekker weekend. En vandaag gewoon voor weer aan de slag, hè.
0: Zeker.
1: Die klusjes voor vandaag.
0: Ja, waar is het in?
1: Ik begin in Eindhoven,
0: Venlo,
1: Heidhuizen en Kerkroor.
0: Kerkroor.
1: Dus vandaag is weer goed gevuld. Mannen, mijn inleg voor vandaag voor de positieve morgen. Gewoon voor druk werk met Marianneke.
0: Marianneke.
1: Mannen, ik wens je een fijne dag. Een schoon uitzending en besmorgen. Radio,
0: dat is inderdaad drukwerk. Met dat petje van Harry Slinger was inderdaad zeker goed de jaren 80. Gewoon erbij zitten. Marianneke Hibi alleen in de LNR te sommeren. Oh ja, voor alles zelf door vandaag. Hè. Stefan, dat is toch de ligt nog in bed, denk ik. Die komt zo meteen wel. Dan zit Roel even oppassen, mensen. Want plaatselijk is er minder dan 74 meter mis. Lut al zal heel vroeg weten. Dankjewel daarvoor. En die eerste jaren 80 foto's komen ook al binnen. Van onder andere Ruudje Bouten. Nou, gooi ik zo meteen even erbij zitten. We hebben al een heel zo'n plaatje dat ik hier zou willen huren. En zit Kaja Google. Met Too Shy. Oh, dat is echt jaren 80. Lotse binnenkomen. BL1 via de L1 heb die lekkere platen. Die ze denkt van, hey, die ken ik nog. Inderdaad, uit de jaren 80. Wat dacht je van die Outfield nu? Your Love op L1.
2: Yo!

0: hits en muziek die nooit meer weggeeft. Welkom in de jonge 80. Michael Jackson, Madonna, Prince, Queen, U2, Bon Jovi, Whitney Houston, doe maar. Het is de muziek met zowel van die eerste liefde, van die eerste feestje, van de nachten die veel te kort duurde. De grootste hits, al die klassiekers, ze komen allemaal voorbij hier bij L1. De vergeten parels. De klok heet druk en de volumeknop heet vandaag omhoog. L1 met deze week 100% jonge 80. En dit is de L1 Ethics Week. En we komen ontzettend veel appjes binnen. Grammys Boys hebben wel erbij gezet. Living Color, Survivor met Eye of the Tiger, Dolly Parton, 95. Die lange versie van Blue Monday van New Order. Paul Simon met je call, Can't Call Me L. Maar wat kan er nog meer bij? Marcel zegt, goedemorgen Pascal, welkom terug. Dankjewel Marcel. Ik zou graag Toontje Lager willen huren met Stiekem Gedans en Radio. Kom er zeker erbij zitten, Toontje Lager met Stiekem Gedans. Typisch een jaren 80 plaat, huurt er helemaal bij. Nou, dan Monique de Marketenster. Goedemorgen Monique. Ik dacht aan Nino D'Angelo met Jenseits van Eden. Als we het jaar even erbij pakken. Oh, 1984. Dat is een schoenle. Wow, man. Was Pascal die 13? 1984. Weet je dat allemaal?
1: 1984.
0: Inderdaad, 1984. Maar voor 1984. Even een truc naar de diep van vandaag. En neem eens dit gemeld in met de appje. Dat is Stefan van Inge Sex. Stefan, goedemorgen, vriend.
2: Goedemorgen, vakantieganger.
0: Dankjewel,
2: de
0: man.
2: De collect van de energie.
0: Ah, ha, ha.
2: Ja, Pascal, de bus toch wel gemist geworden.
0: Ja, mooi, is dat zo?
2: Fijn dat ze er wel bus.
0: Heerlijk.
2: En nu wees dat wel redden in eentje. En energie opbreken te geneten. Dat hoor ik al.
0: Nee, zeker niet.
2: Omdat het deze week de ethisch weg is op alleen. Ja. Moet ik inderdaad de vuurgloeier even aanpassen.
0: Ja,
2: een jaren 80 nummerke. Maar geen probleem, want het is een geweldig decennium geweest met heel veel mooie hits. Toch om aan te denken vandaag. Geel en stiel aan AHA met Take On Me. Nou, Pascal, amuseer dich vandaag.
0: Goedemorgen. Ik heb
2: goed, joh.
0: En radio, hoor. Dankjewel, Stefan. 5 uur, dat is een beetje mis. Dus AHA, Take On Me, dat is een van die klassiekertjes die we zeker erbij gaan zitten, joh. Heerlijk om die plaat weer een keer te huren. En het schoen is ook. Ik ben gisteren zelfs even de zolder opgedoken. Om die aaien platen weer even af te stoffen en hier mee te nemen naar de studio. En misschien dat we straks zo'n krakende plaat wel eens even kunnen gaan draaien. Alex Veijten, goedemorgen, man.
3: Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo.
3: Weer terug op het nas.
0: Zeker.
3: Op dat ze een fijne vakantie hebt gehad.
0: Heb ik gehad, dankjewel.
3: We zitten nu weer in de jaren 80.
0: Ziek, hè?
3: Ik hoor hier Doe Maar Heuren met De Bom.
0: De Bom van Doe Maar.
3: Ik zou zeggen, een fijne uitzending aan Radio.
0: Radio. Laat ze binnenkomen, allemaal via de L1-app. Dit is ook zo'n ontzettende vette. Alexander O'Neill Fake.
1: L1. Ethisch Week.

0: Fake, wat fake. Alexander O'Neill, fake. Hier bij alleen in die 80s week. Pak eens de bandje de klassieke LA en terug naar de jaren 80. Schouder vullig omhoog, volume omhoog. Welkom in de jaren 80. Fantastisch vandaag, de zending om deze uur. Dat ze meteen herkent eigenlijk al die platen van oh jee, was dat toen, wat deden we toen? Toen waren we buttons op onze jas en plekken. Onder andere van Doe Maar. Nou, voor op aangevolgd ook weer. Doe Maar, toontje lager van Hans Kumpel B. En dat is Sjoen, de bom. Ik had hem al lang in mijn gehuurd van Doe Maar. Waanzinnig. Sjoen Pries er binnen ook. Een compleet pakket te maken met alleen maar vinylplaten. Want die draaiden we ook allemaal in de jaren 80. Lots even binnenkomen, die fijne foto's van Dick. Als je die ook zelf even veretisch, kent ze door via zijn site l1.nl. Nu verder met de voorgloeier, want huppakees, kieken we nog allemaal in drie keer de biestijd. En we gaan naar Kultse Frans. En wat zeg ik dan? Een schöne!
1: Ja, een schöne, jonge mooie.
0: Goedemorgen, Frans.
1: Schön dat ze er wel bij is, Pascal.
0: Dankjewel,
1: goed,
0: man.
1: Dat de vakantie goed gedaan had, natuurlijk.
0: Goed gedaan, ja.
1: En het is waarschijnlijk nog u ook wel een vakantie zo, want dat is weer de meeste die wat daar waren beginnen.
0: Ja.
1: En, nou ja, daarvoor, jaren 80 muziek, Oosterkeulsekreis, Blackfuss, dat wasser van Kölle is
0: jood.
1: Ja, dat schmengelt ze jood. Nou, daarom, deze vuurstel, Blackfuss met het liedje dat wasser van Kölle is jood. Een schöne dag.
0: En wat zeggen we dan?
1: En geniet ervan dat ze maar... aan die knupje om morgens drieën.
0: Ja, dat doe ik zeker, man.
1: Toeteren en weet ik het wat ze allemaal als hobby's tot is. En dan zijn we hier. Radio, man.
0: Radio, man. Dankjewel, Kulze Frans. Die deed ook een ontzettende schoene foto bij wie de herder uitzocht in 1980. Nou, dat vinden we fijn om dat allemaal binnen te krijgen. Ruudje Bouten deed jou een foto sturen. Hé, hey, Ruudje, met zonnebril op. Zo'n ronje zonnebril heb ik ook nog gehad. Ik kost toen van tientje kopen, 10 gulden destijds. Die waren ontzettend modern toen. Waan. Alleen die stekstjes gingen zo gauw kapot, hè. Zie je om de oren deze. Maar Ruudje, schoen om te zeven, die sticht er allemaal uitzocht in de jaren 80. En heel veel mensen hebben dat gedaan. Nou, Kulze Frans ook even op televisie. Best Kulze Frans in de jaren 80. Wow! Was toen nog een knapper, ik, hè? Mensen werden alleen maar knapper, zeggen ze altijd. Van Kulze Frans, door naar Handje Vaassen. Handje, goedemorgen. Goedemorgen, Pascal. Fijn dat ze weer terug bent. Ethisch, jazeker. Wat dacht ze van DJ Save My Life? Last night, DJ Save My Life. Hoe 1982, gooi even een truc naar In Deep. Oeh, joh, dat was een ontzettend fijne plaat. Die gaan we zeker erbij zetten. Groeten van de Prins uit Geleen. En er is ook al op de Veugelier fanpagina... dat er alweer gezocht werd naar een nieuwe prins. Ik ben benieuwd. Ik heb ook het naam voorbij horen komen. Ah, mensen zeiden van deze houden kennen ze weer of teken het weer. Ik heb nog geen idee wat het precies allemaal gebeurt, maar dat huren we er allemaal nog wel. Maar goed, dan ook even een klein beetje de Kulse inbreng. Hebben we al gehad, maar van de Kulse inbreng moeten we ook naar de Poolse inbreng. Dat was eerst met Josje Rook. En dan zeggen we Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Pascal. Goedemorgen, gloeiwappies. Op deze positieve oude meuk, klassiek 80er jongen.
0: Ja, dat is een hele mooie volle.
2: Ja, dag. Zo zeggen, ja. Pascal, ja, ik zie in de bus alleen terug van vakantie.
0: Ja,
2: en dan ben meteen weer alleen.
0: Ja.
2: En ze is uitgerust uit.
0: Ja, echt
2: hoor. Ik denk dat ze wel weer tegenaan kent.
0: Zeker.
2: En ja, voor mij is het weekend weer voorbij. Ik ben gisteren nog in Apeldoorn geweest.
0: Apeldoorn,
2: heb ik een vergadering gehad van het CIOF. Dat is het wereldoverkoepelend orgaan van dansgezelschappen.
0: Ja.
2: En dan ben ik namens Potlasje geweest. Mm-hmm. Heb ik daar een vergadering bij gemaakt. En... ja, het wordt weer groot.
0: Ja,
2: goede dingen besloten, goede dingen bedacht. En dat kon voor allemaal goed werken. En voor de vuurgloeier, ook gedacht in het pleitje uit 1983.
0: Ja,
2: dat van Mannam.
0: Mannam.
2: En dat heet Kochamtje, Kochamje mooie.
0: Ja, ik zeg het in ieder geval.
2: Ik hoop van dich, mijn schatje.
0: Dankjewel.
2: Ik zou zeggen, maak er een hele schone dag van. En op wiedersnitzel en radio. Hoor.
0: Radio, ik heb me van alles bij maken, Josje Rook. Maar maak ook allemaal niet zo goed, jong. Kochamje, ik heb 1983. Klinkt in ieder geval ethisch. Laat ze binnenkomen, die lekkere ethisch platen. Zeker op bij de vuurgloeier de ganse week.
3: Ethisch.
0: En ten eerste nog, Shaken Stevens, Horen de Lak, You Drive Me Crazy.

0: ontzettend veel zeil in. Nou ja, bij mij passen hebben ze veel zeil in, want ze binnen er nooit meer op in de kop. Heerlijk man, Jurre Shake en Stevens in de werk van de jaren 80 hier weer alleen. En wauw, wat hebben we toch een vette lease. Mega lang, maar alleen maar jullie gave dingen. En daar gaan we de ganze dag mee door. Steven is ook al binnen, het zien Larry Jeske net opgehangen. Dat is toch wel een beetje. De damp in, zeg maar, van die discotheken van vroeger. Had ze peppermil, had ze door in Heerlen. Want dat ze nog bier allemaal. Ja, ik gruug het wel, Steven. Ja. Goedemorgen, man.
1: Hallo.
0: Ja, ik had het net even zelf. Doe, heb ze nog wel een kleding?
1: Ik heb het al een jaar, jong.
0: Ik ook. Ja, dat is wel. Als ze mijn pleertjes is op de achterkant, dat is helemaal erg, hè?
1: Dat is een landingsplaats bij mij.
0: Ik vond hem wel ziek, natuurlijk, wie de jaren 80 pleertjes waren gemaakt. Ik heb het al eindelijk laten zien van ikzelf, Stefan, als DJ. Dat ze dat niet horen, eigenlijk, hè?
1: Dat is een fantastisch kick, die vestkuif, man.
0: Wil ze er lang in hebben? Ik heb tegen ook als John Bon Jovi.
1: Oh,
0: ik heb ook op LA Televisie. Ja. Of op Adam Curry, liep ik zou wel een beetje op, hè? Dat is allemaal mijn neus. Mag ik niet zo.
1: Dit is the internet.
0: Hey, Stefan, welkom in de jaren 80, jong.
1: Welkom,
0: joh. Wat zien die in herinnering? Is dat alleen maar...
1: Ja, zo ongeveer, ja.
0: Ja, dat dacht ik al. Nou ja, ik liep dan al deze aanbal rond. En ik was toen al bezig met de 45's. Oftewel de 44 Touren singletjes. Die leert lekker kraken. Moet je slaapkamer. Dat mijn moeder gek van me wilde. En voor de trap afreef van Pascal, kom de orgel toe, jong. Ja, is waanzinnig. Maar goed, deze week komen we de ganze week door niet bij alleen. Pak even rustig in de stoel. Doe even rustig alles. Boterhammen smeren en zo. Meteen nieuws lezen. Gewoon nog even snor Geneke Tummers. Geneke, goedemorgen, jong. Welkom in de uitzending. Hallo.
2: Goedemorgen Pascal en René Rutsen.
0: Goedemorgen René.
2: Vanmorgen weer.
0: Zeker.
2: Deze week een kort wijsje van 3 dagen.
0: Echt,
2: en dan
0: hoor.
2: Zetten we erop. Deze week, 80's Week. Daar hoor ik toch voor het pleitje van Kok Robin.
0: The Promise You
2: Made. Ik zou zeggen, allemaal schone dag. En bis morgen, Radiowa.
0: Dankjewel, de waarste weg in één keer Thomas hier bij ons in de uitzending. En Josje Kerris zegt, goedemorgen Pascal. Wurgstel, Money for Nothing van de Dire Straits. Radio A, groetjes van Josje Kerris. Dat gaan we zeker door, jong. Fantastisch, mooi. Henkje Leenders, hallo, welkom in de uitzending.
3: Goedemorgen Pascal.
0: Hallo.
3: Hier Henk, de taxichauffeur.
0: Welkom Henk.
3: Ik hoop dat ze een schone vakantie hebben gehad.
0: Heerlijk.
3: Ja, Maarten is nu met het vliegtuig gaat het begrepen. Is ergens nog een bestemming. Ik wens hem ook een hele fijne vakantie toe.
0: Dankjewel, man.
3: Wat betreft de vuurgloeier
0: ja.
3: Van de 80's,
0: ja.
3: Kom ik voor
0: Boney M.
3: Met Rivers of Babylon.
0: Wacht eens even.
3: Ik denk dat dat wel. Ik wens ik een fijne dag in de studio. En we horen ons morgen. Radio, hè?
0: Dankjewel. Collega Harald had ik al bij ons in de uitzending. Maar ja, we moesten hem een klein beetje afstroven. Want hij had natuurlijk een plaat uit de jaren 90.
4: Nou, dat was dus net kantje boord.
0: Ja,
4: dus
0: kantje
4: net een
0: boord.
4: Het foute kantje van de boord, zeg
0: ja,
4: maar.
0: Ja, dat maakt niet zo goed, joh.
4: Dan gewoon ik voor een nummerke van Tina Turner.
0: Tina Turner.
4: What's Love Got To Do With
0: It. Dat is een goede Harald. Ik wens je een fijne dag, jong.
4: Radio.
5: We nemen je mee terug naar de tijd van... We hebben hokkels die de ruimte inging.
6: 20 seconds, thrust looks good. 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition and liftoff. Liftoff of Challenger in the spacecraft
7: D-1 mission. Veel beter dan ik, dus kunnen ze niet vinden. Het klinkt heel erg arrogant misschien.
0: Typisch in de jaren 80, we hebben ook al steeds nog een keer voorbij. Ze komen, maar ook ABBA die door elkaar gingen. Werden elkaar gereerd, maar er kwamen zo'n platen voorbij. Frida zei, hey, met z'n wat, ik ga samenwerken met Phil Collins. En laat me toch die vette plaat maken. I know there's something going on. Here's no he, be L1.

0: 3 voor 7. We zitten druk in de jaren 80. Als je denkt van, hey, het zijn allemaal bekende platen. Jawel, het zijn zeker allemaal bekende platen. De ganse week, die jaren 80, IBL1. En ook bekende gezichten die ik eindelijk weer terughuur. Na 3 weken vakantie. Rob van der Hoven, de taxichauffeur. Rob, goedemorgen, man. Hallo.
1: Goedemorgen, Pascal. Met Rob, de taxichauffeur.
0: Veilig met uren.
1: Ja, ik heb inmiddels vrij weekend gehad toen ik weg was.
0: Oh.
1: En zaterdag wordt de burendag. Ja. Maastricht Aachen Airport.
0: Zeker.
1: Daar ben ik naartoe geweest.
0: Mm-hmm.
1: Meer dan 4 doet het me aan. Was heel leuk.
0: Ja.
1: Samen met mijn vriend Roger Hamelers en met Milan, mijn jongste zoon. En gisteren bij Kine heb ik 15 euro waardebonnen gewonnen.
0: Zo, hey.
1: En vandaag begin ik om 9 uur. De planning moet ik nog krijgen.
0: Ja.
1: Wat betreft de vogeluur, dan ga ik voor Doema met de bom.
0: Oh,
1: en als
0: dit
1: erin zit, ga ik voor Doema met Smol Verliefd. Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending. En tot morgen. Radio, hè?
0: Radio, met wat deze week kieken we in zijn nee. Als het maar jaren 80 is, als die plaat nog erin staat, dan vinden we voor één keer, voor één week, vinden we het helemaal niet erg. Zeker in de week van de jaren 80, heb je al een Doema met de bom. Met al 2 stripjes op dit moment. En de duim ik hartstikke goed om die plaat weer een keer te huren misschien straks. Dennis Thomas, je zou ze wel weer een partij. Dennis, goedemorgen, welkom.
2: Hoi Pascal, luisteraars.
0: Hallo.
2: Was gelukkig hoop dat ze een beetje het genoten van de vakantie.
0: Ach, ze zijn maar wet, jong.
2: Fijn dat ze er weer best.
0: Ah, dank je.
2: Ik wou graag bijdragen met Wem.
0: Wem.
2: Met Wake Me Up Before You Go Go.
0: Wem. Wem.
2: Fijne uitzending weer. En
0: zo, hey. Nou, dat zit er wel even op, joh, bij Dennis Thomas. Dankjewel, jong, voor die bijdrage deze ochtend. Erwin Oudheidse, de eerste weer Erwin, de verkeersregelaar Oudheidse. Vandaag heb ik wachtdag zitten, oftewel, ik kan opgeroepen worden als iemand ziek wordt of niet. Dus als wakker voor de tv, zwaai, moet ik even truc zwaaien, hè. Hey, Erwin, goedemorgen, man. Welkom terug, Pascal. Voor mij in de volgende uur vandaag Doe Maar met Doris D. Dat is ook een schoenplaat, Doris D. van Doe Maar. Fijne uitzending gewenst en ik doe de groet aan al mijn collega's die alweer op weg stonden. Ergens door gans Limburg en Radioa. Weet wat het is? In de jaren 80 was de oefende muziek tussen dings de Huursen en Mozuduk. Hey, Benny Nijman.

0: 1 met het nieuws van 7 uur.
1: Door Al Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
1: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest dit jaar al bijna €100 miljoen. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
3: Daar is de winst.
4: 5-7, 6-2.
3: Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
1: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden.
5: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniels Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
6: Kubota Minigraver. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
7: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.

0: beetje logitaalig kunt spelen, hè? Maar gewoon dingen die deze week even mijn ethisch bruik mee kunnen nemen. Golden Ring met de Ladies Maas, CBL 1. L1. Welkom bij de truc in de jaren 80. Maar ja, dit is wel vandaag gebeurd, 14 september. Kunnen ze wel afvragen van goh, jaren 80, ja, doen we de ganse week hier bij alleen. En dit kan ze ook weer meedoen door zichzelf een beetje te verethischen. Dan kan ze een ethisch look aannemen door even een foto op te sturen via onze site l1.nl. Dan zie je wie dat precies moet. Kan ze ook via de socials doen. Kan ze het gewoon delen met al die mensen die ze kent. Ja, dat is zoen, want ik kreeg al van alles hier binnen. Zeker via de Visible Radio. Dan kennen we allemaal lotte zin in mensen die zich al verethisch hebben. We dachten van, hey, Joker van Postert heeft zich ook als een klein beetje gemaakt. Is een ethisch ster. Het ziet er fantastisch uit, heerlijk. Nou, Rian hebben dat ook gedaan, kijk. Rian is ook een klein beetje een Bon Jovi. Ik zelf ook, ik heb mezelf ook een beetje verethisch. Als u trouwens een hele foute man, maar dat maakt niet uit.
1: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit die ethisch.
0: Welkom dus nogmaals in de jaren 80. Vandaag weer 23 graden bij alleen maar oké, okay, met alleen maar heiter, ribios. Want we moeten toch eens even gaan kijken wat we allemaal nog binnen hebben gekregen. Erwin van Eerbeek, nogmaals. Hallo.
2: Ja, ik had weer even serieus, hè.
0: Ja.
2: Ik ben met het stuur op de afsluiting en begin die jaren 80 gedaan, maar ik was 79.
0: Ja, dat klopt joh.
2: Ja, dan kon ik mee voor mijn drukwerk met Marjanneke.
0: Marjanneke, doen we dat. Hoi Erwin, kom bij Stripke de Bie zitten, jong, vind ik fantastisch. Marjanneke van Drukwerk weer een Stripke de Bie en hey, goedemorgen. Dat zeggen we tegennemers mails als Annemieke. Annemieke, ik heb dit gemist, goedemorgen.
3: Goedemorgen Pascal.
0: Hallo.
3: Welkom weer terug.
0: Dankjewel.
3: Bij de voorgroeier. Ik kan wel zeggen, met alle medevoorgroeiers dat we dit gewoon gemist hebben.
0: Echt waar, is dat
3: dus,
0: zo?
3: Dus welkom back.
0: Dankjewel.
3: Dat je een fijne vakantie hebt gehad.
0: Zeker.
3: Maar dat zal zeker wel leuk zijn geweest. Voor deze frisse maandag ethisch plaatje wat ik aan denken van Wham met Wake Me Up Before You Go Go.
0: Dus
3: ik zou zeggen, iedereen een fijne dag en radio.
0: Radio, dankjewel. Dat fijn is het duur dat ze een beetje mis hebt. Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Heel ook al twee streepjes. Wim Cooper zegt, domme de Guardian Angel van Masquerade. Oh, dat is ook prachtig natuurlijk om deze plaat nog een keer te huren. En Fransje Broekhuizen, die kunt met I Got You Babe van Chrissy Hynde. Kent ze dat nog? En UB40 samen. Heerlijk om dat mee te maken. En Dennis Efkes, goedemorgen heren. Ik wil ik nogmaals hartelijk danken voor de kaarten van Raccoon. Het was zo'n fijne dag. Remco Lieveren is erheen geweest. Het fijne prijzen gewonnen hier bij L1. En ook deze week vallen er weer pakken met koffie te winnen. En ik wil straks even bekendmaken wat het codewoord van vandaag is.
1: Ethisch week.
4: I just want to lay next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you. I need you. God, I need you. I love you so much.

0: Jackson en Tosek Robi. Ja, Cedar Garrett. Met I Just Can't Stop Loving You in de 80s Week bij L1. En dan zien we bij Bigols vandaag, deze dag, de 14e van de 9e, door de ganse werken. Die kent zichzelf ook voor ethische. Dit Johan Gerrit Zogel, die ook al van Postelt. En Johan hebben we ook aan de lien. Johan, goedemorgen, man.
1: Goedemorgen, mannen. Goedemorgen, voorkleurs.
0: Hallo.
1: Ja, mannen, Pascal is alleen uit.
0: Ja, nog wel.
1: Ja, straks nog wij nog niet. Ja, we hebben er niet van gemist, Pascal. Dat is toch niet gecompleerd zonger dicht, hè.
0: Dank je.
1: Dus omdat ze weer terug bent, wil ik het een beetje veren. Dus daarom de Veugeluur. Celebrations van de Cool in the Gang.
0: Dat is heel erg schoenen, man, joh.
1: Ik ben zelf weer op weg naar België, dus dat hebben we weer genoeg te doen.
0: Ja.
1: Dus voor de rest, eerder hebben we werken. Dus voor de chauffeurs, dat is talentjes en radio.
0: Radio, dankjewel. Fijn dat de uren, dat ze een beetje mis hebt. Neem eens met dan de Joker van Postelt. Om 7:15 hier in de wijk van de jaren 80 voor me bezig zien. En Ralf van Mosseveld, goedemorgen. Mine Veugel hier vandaag. Elven de Starters met Pretend. Inderdaad, begin van de jaren 80. Gewoon op Lieske erbij zitten. Emiel zegt, goedemorgen Pascal. Ik ga voor Michael Jackson met Don't Stop Till Get Enough. Maar die plaat is in 1979, hè. Net op het rijntje. Groetjes en een fijne dag van Emiel. En Pascal, wat fijn dat ze weer terugbus van die vakantie. En ik heb een schone vakantie gehad, dankjewel. Pili Gijsselaar zegt ook, goedemorgen Pascal. Welkom terug. Leuk om dich weer te huren. Ik ga voor Weekend van Earth and Fire. Fijne uitzending. Zeker. Gewoon ook op Lieske erbij zetten. En Danny Koolpoels. Nico, goedemorgen.
2: Goedemorgen Pascal. Fijn dat je er op is.
0: Dankjewel.
2: Wat is fijn vakantie hebt gehad.
0: Heb ik zeker gehad.
2: Doe niet maar een chique plaats van Madonna.
0: Oh.
2: Of van Doe Maar. Want ja, de ethies. Dat is toch eigenlijk onze titel.
0: Ja, geweldig. Zeker. Ja,
2: dankjewel. Fijne dag. Hoi.
0: Hoi. Dankjewel. Nico Pools was het. Dimi Draag is ook welkom via de L1 app. En daar zijn van die platen gemaakt in de jaren 80 zijn eigen foute platen. Kent ze Sandra Kim nog? Noemie L.A. We hebben hem even afgestopt en de reiniger in de cd-speler gestopt. En nu op de uur op de radio in de 80s week hier bij

0: Eentje dat ze dan weer die potloemers pakken.
1: Breekie.
0: Attentie, hallo, de chameleon hier. Hij weer aan de andere kant.
1: 27 MC op het bakkie.
0: Dat heb ik ook nog gehad, zo'n bakkie.
2: Ja, ik ook.
0: Ik had er een Stabo en ik had een, ik weet wat was dat dan weer? Een Hycom 4000B was dat.
2: Het merk weet ik niet, maar ik heb wel eens een hele lange antenne zeg maar, op een staaf op het dak gezet.
0: Ach, ik ben nog met de pap zei van, nou jong, we gaan even gaan horen, jong. Uppakee. En dan kwamen de boormachine, dan gingen die klinknagels in de moeren. Ja, en dan heb ik een grote antenne bouwen. Dat was inderdaad ook in het begin van de jaren 80. Dan moesten ze een marktvergunning holen. Was een groen ding, kost 34 gulden destijds. En dan mocht ze dus, zenden, zeg maar. Breaky break.
2: Ik wil echt daar, eigenlijk daar een beetje op doorgaan, want ik ben wel eens benieuwd of een van de, luisteraars, van de voorgloeier natuurlijk, ook een eigen bakkie had. Ja. En dan ben ik vooral benieuwd naar de naam.
0: De naam? Ik was de Python. Ik was de... Ja? Mijn pap was de chameleon.
2: Ja?
0: En de Python had ik zo'n foto dus van zijn slang. Van die skipkaart, die QSL kaarten had. Ja, ik zat eens kijken of ik niet ergens heb liggen. Dan neem ik die wel mee deze week.
2: Maar daar kunnen we dadelijk in ieder geval over verder. Eerst die vogel, natuurlijk. Hè?
0: En wat gaan we doen?

0: zeker in de jaren 80, weet oma nog, tussen de benen had ze zo'n mulke en dan moest ze draaien met die koffieboeren.
1: Ja, ja.
0: En die koffieboeren hebben deze week. Kent ze ermee rammelen, Stefan, met het pakket? Vacuüm, dat hadden ze toen nog niet, hè? Vroeger waren die pakken gewend. Maar dat is dus koffie en een gans pakket kent ze winnen deze week weer. En door volgende week ook.
1: Hartstikke leuk.
0: Typisch, joh, 80 natuurlijk.
1: Zeker.
0: Maar daar hebben we wagen van nodig en dat is een naam. Een ethisch naam. En die moest onthaaien. De naam is Michael Jackson. Die naam heb ze straks nodig. Als we gewoon de nummer tussen 9 en 10, Michael Jackson, dan kent Stig natuurlijk weer gewoon de appen. En dan kent zomaar zien dat Stig met het ethische pakket op een doorgeest. Ethische pakket met koffie erin. Koffiebonen. Hoppakee, lots maar rekkelen, rammelen, mensen. Goedemorgen, Lier de Vouwers. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, mannen.
0: Goedemorgen.
2: Ik ga met Cock Robin, The Promise You Made.
0: Heerlijke plaat.
2: Schöne dag nog. En radio.
0: Radio, ah, dat houden we er ook in. Zeer zeker deze week. Hier bij L1 in de 80's week. Dat was onze Lian de Vouwers. Dan gaan we naar Henk Leenders. Ja, Henk, die gaat sneller een foutje. Wat wil ze nu horen?
3: Ik hoor van jou, Pascal, dat van de jaren 70 was Boney M.
0: Ja, dat klopt.
3: Dan ga ik voor Sultan of Swing. Met de Dire Straits.
0: Ja, dat is 1978.
1: Randje.
0: Ja, ze hebben het randje. Dus even schoon hoor, denk ik.
4: De ethies zijn terug. L1 ethies.
0: Inderdaad, de ethies zijn terug. De ethies zien van ons. De ganse werk hier te volgen op L1. En stuur een foto in. Doe dat gewoon even tot de gewoon hoor. De Jorre 80 site die we hebben via L1.nl. Ketsen die zelf voor ethische.

0: Benson, Gibbity Night, hier bij Pascal in de Ellen Otto Show. Hey, goedemorgen Fozzie. Welkom en fijn om dicht terug te huren.
1: Hey, goedemorgen Pascal.
0: Hey,
1: goedemorgen collega en alle gloeiwappies.
0: Ja, dat is
1: nou,
0: Stefan.
1: Welkom terug op het Naast Pascal.
0: Dankjewel man.
1: Nou, ik heb gezien dat ze een fijne kermis is gehad.
0: Heb
1: dat
0: ik
1: is heel belangrijk.
0: Heb ik
1: fijne vakantie gehad.
0: Heb
1: dus fris er tegenaan.
0: Zeker.
1: Nou, ik doe het TSV vandaag nog en dan heb ik even 2 weken
0: oh,
1: weer vakantie.
0: Lekker, man.
1: Even een oerstreek in Kroatië. Dus ook dat komen we weer eens proberen.
0: Zeker.
1: Goed,

0: In de spiegel vandaag. En die mocht wel geen extra zeil erin doen. Zeker in de jaren 80. Cool in de gang. Want we zitten vandaag in de jaren 80 week.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck. En kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Bij een woning aan de Zeswegelaan in Heerlen heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden. De gevel en de voordeur van het pand zijn daarbij flink beschadigd geraakt. Specialisten en een explosieve verkenner zijn ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. Er is zover bekend nog niemand aangehouden. In de schoorsteen van een bijgebouw bij het kasteel in Obicht heeft gisteravond brand gewoed. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit naar de kasteelweg om het vuur te bestrijden. Volgens een woordvoerder van de brandweer viel de brand zelf mee, maar moesten de brandweerlieden door de houten constructie van het pand extra alert blijven. En Max Verstappen heeft gisteren zijn 4e podiumplaats in 5 weekenden gehaald. De Limburger werd in Madrid 2e. Er werd voor het weekend misschien wel gehoopt op een Verstappen-stunt, omdat alle coureurs te maken kregen met een gloednieuw circuit. Toch werd zichtbaar dat Mercedes en McLaren op papier dus snellere auto hebben. Het weer in Limburg deze ochtend, hier en daar dichte mist. Er valt af en toe lichte motregen. In de namiddag klaart het op en tijdens zonnig weer wordt het ongeveer 23 graden.
15: Week. Dit is L1 1981.

0: zich, weet je nog, toen eerst in de jaren 70 met de film Grease en Dusty's, in één keer kwamen ze er weer. Allemaal dit soort platen, de jaren 80, want we zitten in de week van de jaren 80.
1: L1.
0: Meer synthesizers, meer gitaren, meer nostalgie. Dit is de ethische week van de L1. Waar we deze week ook gave dingen gaan weggeven. Dat is een compleet vinylpakket, want vroeger... Al die platen werden nog wel. Achterhoeddraaien ging hoog. Voorhoeddraaien was de allerbeste. 33 toeren, 44 toeren. En we hebben ze allemaal in de juiste volgen voor de Clawstone, de singletjes. En de ganse LP-pakket kent ze binnen als ze zichzelf voor ethisch op onze site L1.nl. En een zuster eruit? Ha! Dat wil ze niet weten, jongens. Doe dat maar eens een keer. We gaan eens even kijken, Stefan. We hebben er ontzettend veel binnengekregen wat betreft de voorgloeiers. Want Robbie Bakkers is er ook. Robbie, goedemorgen, man. Hallo, welkom.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Met de Robbie.
0: Hi, Robbie.
2: Mijn voorgloeier is Temple Tudor met Wunderbar. Grüße,
0: dankjewel man. Het is ook een schoenen, uit de jaren 80, Wunderbar. Een beetje een vergeten pleitje, heerlijk om dat nog een keertje te huren. Robin Lokset, goedemorgen. Ik ga ook voor drukwerken Marianneke. En Patrick Uugbachers met de Janssen Baggerband en de Muk. Dan nog Marco Pickers, ze zegt goed uit Valkenburg. Doe maar de bom van Doema, gaan we zeker erbij zitten. En Peter zegt Joy Division met Love Will Tear Us Apart. Maar Joy Division is toch echt jaren 90, mensen wel?
3: Ja.
0: Een beetje stuiteren was het, Stefan. Ja. Kapotte spijkerbox, die moeten wij eigenlijk ook aandoen. Ik weet dat vroeger mijn moeder maakte er van leer zijn appelke op de knieën. Weet ze dat nou?
3: Ja.
0: Dat was echt typisch jaren 90. Sven is drieposteel, een codewoord voor ons. En Leon Bolton zegt, ik was tornado op de Molenberg. Oh wacht, dat zien die platen. Die codes die we nodig hebben straks. Want we hadden het gehad over de 27 MC. Dan moesten we natuurlijk ook deze week zeker mee bijdoen. Want die namen die zeuken weg. Goedemorgen Pascal en Stefan. Sorry voor de consternatie. Dan gooi ik voor Cock Robin. Met de Promotion Mate. Groetjes. Geweldig deze week. En maakt van een fijne dag van Emiel. Emiel, dankjewel.
1: Neemt je mee terug naar de 80's.
0: Met Madonna en Open Your Hearts. Zometeen gaan we eens even kijken wie het is in het ganse Limburgse lounge. Is het naad? Is het kaat? Is het zuiverig? Laat het weten wie je er alleen hebt. Filmpjes mogen ze fijn even maken. En dan gaan we tussen even lekker een sokkerspit in de oor doen. Met Madonna, Open Your Heart. Hier bij L1, Pascal en Stefan.
1: L1.

0: it's the time machine. De tijdmachine is gestopt. Kunnen helemaal verder deze week, want hey, er zit voor nog eens in de nagel vast. Die besteken de jaren 80 dus Madonna. Hier ben je alleen in de week van de jaren 80. En dat is fantastisch, Jurg. Beter nog een cassettebandje nodig? Neem eens, want voor hebben ze allemaal. En al van die cassettebandjes hebben we schoenen muziek vanavond gehoord. Even die platen zo meteen de vurgeluur van deze ochtend. Eerst maar eens even kijken wat ik allemaal binnen heb gekregen. En dat zien er best nog wel veel op. En dan gaan we naar André Simons. Nou, zit er nog eentje. Oh ja, die had het vooral over die bakkies. En ik kreeg ook al van die microfoons binnen van die bakkies. Wie hoort die ook weer van die microfoons? Weet je?
1: Geen idee wat de naam daarvan is. Maar.
0: Dus dat is zo meteen nog een klein beetje in de opdracht van Ugg. Van Lord, even weten wie dat je vreugdelijke bakkie-naam had. Dan komen we er dan de Agoer even op terug. Eerst gaan we eens even kijken wat we naar hier hebben. Maurice Mochiels, goedemorgen, welkom.
2: Hey, goedemorgen mannen, ja. Jaren 80, ja. Voor een uurtje. Dan doe mij maar Modern Talking met Brother Louie.
0: Brother Louie.
2: Man, ik wens je een fijne uitzending. En Iwa.
0: Radio Iwa, dankjewel man. Wilbel van der Heijden zegt goedemorgen Pascal. Leuk dat ze er weer is. Sinds de dag of twee van Doe Maar. Groet uit Bree. Bree, dankjewel. Bree, dat ook mee. En verder ook mee met een man die in de jaren 80. Ah, toen kostte ik een klein beetje beter lopen als nu. Want het is toch een beetje naaien op wat weer.

0: Volgens mij deed de leergigant goede zaken in de jaren 80. Want ik zie achter ons alleen maar leer voorzien. Van die leren jaskens, van die vette knuip erop allemaal. En grote zonnebrillen. En bij die kapper, nou, er werden flink met de feun door de oren gegaan. Heerlijk. Bruce Springsteen op de radio, Hungry Heart, EBLA. We zitten in de midden in de 80's. En de 80's is natuurlijk ook de plaat vandaag bij de voorgroeier. En we zien de roet.
1: De voorgroeier.
0: Ah, welke plaat is het deze ochtend geworden? En gewoon zo meteen lekker op mij brullen. En het kent ze zeker mij brullen. Maar ik weet zeker dat ze de plaat nog kent. Het is in de naam met erin. Oh, was ze zo het? Als ze Marianne het. En dat is in de jaren 80. Heb ze ooit die plaat gehuurd? Dan kun je ze rijk noemen vanavond. Drukberg, Marianneke.
2: What are you talking about?
3: 80's. 80's week.

0: aflevering van vandaag. Drukwerk met Marianneke en Marianneke. Goedemorgen. Wakker weer met Pascal en Stefan. Toen met 10 uur de L1 ochtendshow. Helemaal in het teken van de jongen 80. Die zwingt namelijk mijn pruik mee. Ik ging pruik op de zolder liggen. Daar lig ik een klein beetje op John Bon Jovi.
1: Ah.
0: Zal eens kijken of dan nog een beetje shampoo erin moet gooien. Of gans andere dingen. Misschien de pot Shell mee moet nemen. Ik weet waar dat ik in de jongen 80 allemaal van die jeugdpuisjes had.
1: Ja.
0: Dat is allemaal wel van afgevallen hier. Dat is wel. Nu zijn sommige mensen die blijven die putjes zitten. Hè. Dat is zo'n pokdalig gezicht eigenlijk. Ja. Maar dat maakt niet zo. Goed, 10 geworden vuur, want het is 10 voor 8 geworden. We snel maar eens even de provincie induiken door de weerwaarnemingen. En waar beginnen we vandaag, Stefan?
1: Nou, met de André natuurlijk.
0: André van Maris.
1: Ja, we kunnen dus even naar Grasshoeje kijken waar je het weer daar is natuurlijk.
2: Goedemorgen Pascal en Steven.
0: Hallo.
2: Op deze morgenmergen vanuit de Grashoek, de weerwaarneming.
0: Goedemorgen man.
2: Nou, het zit goed dicht vanmorgen met het weer. Het is goed mistig. Het is vannacht ja, best behoorlijk het regen gevallen gisteren ook en vannacht nog. En daarna is de mist opgekomen, dat is eigenlijk een beetje logisch.
0: Ja.
2: Het is helemaal niet koud.
0: Nee.
2: Ja, de enigste druppeltjes die dan nou zien, zijn dan de mistdruppeltjes. Ja, van de loog is weinig te zeggen, daar zuurst er weinig van, omdat het zo dicht zit. Maar ja, in de loop van de dag toch weer een behoorlijke temperatuur. Het zal niet echt heet weren. En de kans op buien, ja, die blijft bestaan nou, hè.
0: Ja.
2: Echt beelden die passen bij de herfst. Ik wens u een hele fijne dag in de studio en Radiowa.
0: Radiowa, dankjewel. André van Maris doet de graas zo. Dan kregen we de beelden van binnen, zo meteen veel meer beelden. Maar hey, we hebben we hier, hallo!
3: Ja, Pascal, ja. De Wit Oedremunje. Ja,
0: goedemorgen man, welkom.
3: Goed, ik werd terug te horen, Pascal. Ik hoop dat ze een fijne vakantie gehad
0: hebben. Heerlijk.
3: Zeg, ik moest vanmorgen denken aan het woord
0: lauwe.
3: En het klinkt behoorlijk negatief eigenlijk. Een beetje Remuntje uitgesproken.
0: Ja, ja, een beetje
3: Maar dat is het zeker niet. Nee. Ik kom naar Woerden, ik denk, lauwe. Het vult warm aan.
0: Het is
3: nu op dit moment 17 graden.
0: Ja.
3: Vergroen vandaag al naar de 22, misschien wel 23 graden.
0: Dat is
3: het is gaat grauwig, het is gaat bewolkt.
0: Mm-hmm.
3: Maar ik denk dat de regen behoorlijk gaat metvallen. Dus ja, dan word ik het eigenlijk piloten op dit moment.
0: Hallo.
3: Plezier vandaag.
0: Ja.
3: En maak er een schone dag van allemaal. Radio,
0: ik snap wel dat de koordavens, want de alarm ging af. Maar dat is goed. De Wit, dankjewel. En van de Wit gaan we snel door naar een Angerpleertje in de provincie.
1: Noord. Peter, hè?
0: Naar Peter?
1: Ja, we gaan naar Peter. Zullen we naar Peter gaan?
0: Dat is gewoon.
4: Goedemorgen, Pascal en Stefan. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend een hele prachtige ochtend hier in Venlo. Blauwe lucht en het zonnetje wat doorkomt. Maar in Remont waren het nog aardig mistig. Dus ja, mensen die nog op de weg zijn, passen nog even goed op. Ja, het is vanochtend niet koud, een graadje of 17. En het wordt vandaag toch een 23 graden met bijna geen wind. En wind die er is, is uit zuidwestelijke richting. Kracht 2. Dus ja, dat mag eigenlijk geen naam hebben. En voor de rest zou ik zeggen, geniet van een mooie dag. En tot morgen.
0: Radio, dankjewel. Dit is de werk van de jongen 80. En begon al Cock Robin, The Promise You Made.
5: Van cassettebandje tot knalhit. L1 draait de 80's alsof het 1985 is.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo.
2: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
3: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak, vol karakter.
2: Denk nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
3: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
4: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl. Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: De hoofdpunten uit de Limburgse nieuws. Bij een woning aan de Zeswegenlaan in Heerlen heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden. De gevel en de voordeur van het pand zijn daarbij flink beschadigd geraakt. In de schoorsteen van een bijgebouw bij het kasteel in Obicht heeft gisteravond brand gewoed. En Max Verstappen heeft gisteren zijn 4e podiumplaats in 5 weekenden gehaald. De Limburger werd in Madrid 2e.
11: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
12: Dooral Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
13: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
12: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n €90 meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
14: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
12: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden.
15: Stiel Accupower, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
16: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
17: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
18: Voor elke keukenwens en elk budget is EK

0: keukens.nl.
1: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de 80's. Deze hele week, 80's Week. Dit is LA 1986.

0: achter Falco en Gene toen hij op de radio kwam. Iedere dag vertellen we nu een filmpje erbij, de clip met de dwangbuis aan Falco. Maar heerlijk om nog een keer terug te huren hier bij L1. Zeker in de L1 van de week van de jaren 80. Zet die truc. Deze week krijgt de klok ook helemaal truc betrokken bij ons. Truc door de cassettebandjes, de Walkmans, MTV, Neon. We dachten van, dit schouder vulgen we. En dan die jongen 80, die zijn hier van Michael Jackson, Madonna, Prince, Queen, U2, Bon Jovi, nummers allemaal maar op. Doe maar, Golden Earring, andere artiesten. Die allemaal nu klinken deze week of dat ze nooit weg zijn geweest. Deze week alleen maar de allergrootste L1-hits. Zie je de jets hoe de jongen 80 de mooiste herinneringen. En verrassing hoe het decennium dat ze nooit zelfs vergeten. We gaan terug door de jongen 80. L1-hitsweek. En wil gewoon natuurlijk ook een klein beetje een vrouw stellen. Want in de jongen 80 waren er van die zaken dat ze denken van... Hey, die doorbond vandaag Bino Nemmer. Nou, we kregen net wel wat oproepen binnen van Loester. Ze zeiden, we doen het nog steeds eigenlijk. En hebben gedurven tokkelen. Oftewel, breakie break.
1: Het bakkie.
0: Destijds in de jongen 80 kwam het op. Dat ze voor 34 gulden destijds een vergunning kost kregen. En dat kost ze tokkelen met allerlei andere mensen via een zogenaamd bakkie. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wie dat vroeger die bakkie naam was. En dat waren de meest rare namen. De Rubber Duck of de Blauwe Panter of de Pantau of noem ze allemaal maar op.
1: Wat die naam nog een keer?
0: De Python.
1: De Python.
0: Ja, ik was de Python.
1: Hey, maar kent ze al die kanalen nog? Kanaal 9 worden nood.
0: Noodkanaal 14 was het oproepkanaal.
1: En daar was het hallo.
0: Ja. Had ze nog een truc als kanaal was 19 volgens mij. En de eerste bakjes gingen toen 22 kanalen, waren een half watje. Dan kreeg ze 2 watt geloof ik. En dan ja, dan hadden we illegale bakjes. En dan ging het door, hè. Had ze nog USB, SSB, neem ze maar op. Verzin benieuwd eigenlijk naar de naam van dich. Wie hoort stikvreuger op dat bakkie? Je hoort dat. Heb ze nog QSL-kaarten, van die schipkaarten? Wil dat even weten, of spreek het gewoon even in via de L1. Hè. We zouden het geen van dich willen weten, want dan vind ik het ook wel zoen om in de jaren 80 even terug te gaan naar de T. Dat we dus gewoon oren, soms aan de bakkie zoten te aaihoren. Gewoon lekker kwartje doen midden in de nacht. Maar ja, op een gegeven moment werd er nog een beetje een hele vervelende type. Wat deed iedereen toen? Gingen ze muziek draaien?
1: Ja, precies.
0: Ja, en kniepen was ook zo get.
1: Oh ja.
0: Dan had ze een lineair erachter zitten. Heel goed, dat was een soort versterker. En dan duwde ze eigenlijk iedereen weg op de band. Ja, dat was allemaal vervelend.
2: Wat deed jij in de jaren 80?
0: Laat het weten. Wat deed toen in de jaren 80? En zeker op dit bakje allemaal. Wie hoort ze? Laat het weten via de L1-app.
3: L1. And so began Sunday in Berlin. A city whose concrete dividing line is slowly but surely tumbling down.
0: De ganse week, de jongen 80, maar nu de Whispers en de beat goes on. En de beat goes on. Lekker, lekker op mij dansen. Dus steeds misschien nu wel met de tandenborstel weer verder spiegel. Want het is in de jongen 80 ook. Lekker wat shell in de hoor groeien. En luister naar de Whippers.

0: 80. Spelen natuurlijk met Lego. Wat dacht je van Playmobil? Hadden we de ganse zolder mee vol liggen. En op dit moment als ik snoe af en toe wel eens een klein beetje met die kraken de trap op gewoon van de zolder. En links weet ik dat er bij Jos een hele grote kist ligt. En die kist openmaakt, zinnig door liggen. Die Lego blokjes waar ik vroeger van allerlei dingen mee bouwde. Mijn eerste radiostudio staat ik dacht van ik ben ooit een radio-dj. En dan had ze van die tegeltjes van Lego, van die veerpuntjes. En dan kostte een plaatspeler op tekenen. En die stonden nog steeds op. Misschien dat je ook nog even een keer van de zolder af kan halen. Nou, daar speelden we mee. Playmobil. En we hadden natuurlijk ook de Rubik's Cube die ik ook kreeg. Ja. En dan moesten we wel gewoon voor zo'n echte Rubik's Cube. Want die waren het stabieler. Want die bielige dingen van 3 gulden destijds. Nou, die vielen van Alanis Ouderijn natuurlijk. En we hadden natuurlijk in de jaren 80 de bakkies.
1: Ja.
0: We hebben voorgesteld deze ochtend van wie zit er nou met die bakjes bij jeugd, hè? De, wat was toen ook een naam? Of hebben we al alleen namen binnengekregen?
1: Ja, diverse namen zijn binnengekomen. Onder andere van Alex, die had een gereageerd. Regelmatig nog tokkelen met chauffeurs op de A73 met bijnaam was Smokey.
0: Smokey? Smokey. En natuurlijk ergens van afgeleid, of niet?
1: Ja, zeker. Ja, van de film Smokey and the Bandit.
0: Zo, fantastisch, inderdaad. Ja, ja. Smokey and the Bandit.
1: Trouwens, ik heb de foto van Alex er ook bij, hè. Een bakkie.
0: Ja, dat is inderdaad een bakkie.
1: Daar staat hij.
0: De Breaker 40 FM. Fantastisch. Dat is een grootje keurig, hè?
1: Ja, ja, precies. En dat never is het eigenlijk zo'n versterker worden, toch?
0: Nee, dat is de voeding.
1: Ah, voeding.
0: Ja, ja.
1: Oh. Zo, versterker voeding.
0: Ja. Eindelijk zoet. Flori, goedemorgen. Wel, hallo.
2: Nou, we zitten hier in de wegenbouw.
0: Ja.
2: En het bakje kan voor eigenlijk niet missen.
0: Niet? Vertel.
2: Dus met kallen met chauffeurs en zo gaat allemaal. Dus Jieke Bedrijf, Jans, Kervels, weet ze hebben allemaal hun eigen nummer. Leenaerts, de ganse Mikmak, Derricks, wat ze ook zes. Hebben allemaal hun eigen nummer. Dus het bakje is nog niet verdwenen. Het is nog niet niks ket van vroeger. Dus eigenlijk nog, zeg maar noodwendig.
0: Ja.
2: Omdat de gebroken, te communiceren.
3: Ja, de
0: hand hebben
3: we nog
2: gehad. Ah,
0: zie
2: je
0: maar, kijk. Ja, is het.
2: Ik geef maar meteen bereik.
0: Ziek man. Goed zo, dankjewel voor die bijdrage. Straks de film hier van dit soort gave dingen. Zeg ook, gufs, dan lullen we even weer via de L-lijn. Heb Jong Gerritsen zit om mine vrachtwagen was de naam vreugel. De Blue Joker. Ja, dit is ook zo, hè. We hebben nog veel meer van die break-a-break namen. Eerst druk, naar de jaren 80. Wat een gave plaat. Met z'n Phil Collins, Another Day in Paradise op L1.

0: Jorrit dacht ik dat ze ook nog een trainingspak had. Neem je op vandaag. Nee, met van die fluoriserende kleuren. Heerlijk om dat nou mee te maken. En die foto's allemaal, dus u zou ook voorbij komen. En die kent zichzelf ook allemaal verethischen door even te gooien op onze site L1.nl. Maar begon ik ook even voorbij proten over wat er op dit moment allemaal aan de hand is in de wereld.
1: L1 Media Overzicht.
0: We beginnen met de energierekening. Die wordt volgend jaar waarschijnlijk nog ietsjes hoger. Dat komt door de hogere kosten die netbeheerders maken. En die kosten worden doorberekend aan de klant. Volgens netbeheer Nederland moet er volgend jaar veel gebeuren.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
3: Ja, de Zweedse parlementsverkiezingen zijn uitgelopen op een nek-aan-nek race tussen het centrum linkse blok en het rechtse blok van premier Christensen. Met bijna alle stemmen geteld ligt links onder leiding van de Sociaaldemocraten net voor, zegt correspondent Rolien Creton.
4: Wat ook belangrijk is, denk ik, is dat de Sociaaldemocraten, die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
3: Ja, de definitieve uitslag komt morgen pas. Mogelijk pas woensdag. Ook als de stemmen uit het buitenland zijn geteld.
0: Ja, maar dit is morgen, want dan is natuurlijk Prinsjesdag. En vakbond FNV stelt dat op deze dag de arbeidsvoorwaardenagenda en bijbehorende looneis voor het komende cao-seizoen voor. Vorig jaar zette de grootste vakbond van Nederland in op een loonsverhoging van 6%. En volgens vakbond CNV kwam vrijdag al met zijn nieuwe looneis.
3: In Turkije zijn gisteren invallen gedaan bij meerdere LHBTI-organisaties. Zeker 26 mensen zijn opgepakt. Volgens deze correspondent stelt de Turkse minister van Justitie dat die organisaties prostitutie faciliteren. Maar daar is heel veel kritiek op.
5: Denk aan kritiek vanuit advocaten, vanuit activisten. Een Turkse mensenrechtenorganisatie heeft al gezegd dat er sprake is van discriminatie door de staat en dat dit angstpolitiek is.
3: Ja, onder president Erdogan staan LHBTI'ers steeds verder onder druk in Turkije.
0: Dan nog even sportnieuws. PSV is de nieuwe koploper in de Eredivisie. Gisteravond werd met 4-1 tegen Sparta gewonnen. De grote man was Sven Mijnans, die een hattrick maakte. Aan het begin van het seizoen stond hij nog niet eens in de basis.
6: Een paar weken geleden was het nog anders. Toen zat ik 90 minuten op de bank tegen Groningen thuis. En weet je, ik heb echt bewust tegen mezelf gezegd dat het stapje voor stapje gaat op dit moment. En daar ben ik elke week en elke dag keihard voor aan het werken en in het veld, maar ook buiten het voetbal om. Dus ik ben blij dat het vandaag eruit komt.
0: Nou, PSV staat nu eerst door een beter doelsaldo dan de nummer 2 en dat is AZ.
3: En verder vandaag op deze 14 september in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam begint het proces tegen een 41-jarige man uit Arkel. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij martelingen en onthoofdingen in zijn vaderland Syrië. En de Primetime Emmys worden uitgereikt in Los Angeles.
0: Oeh, we zijn benieuwd wat er allemaal uit gaat komen. Dit is de werk van de jonge 80 bij L1 en de Jurassic Media overzicht. Maar nu OMD Forever Living.

0: Je keek uit naar een dagje lekker shoppen. Maar weer was er die zeurende pijn aan de binnenkant van je voet. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
1: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
2: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Groter in wonen. Maastricht.
3: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl. Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velder. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
12: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Bij een woning aan de Zeswegelaan in Heerlen heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden. De gevel en de voordeur van het pand zijn daarbij flink beschadigd geraakt. Specialisten en een explosieve verkenner zijn ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. Er is zover bekend nog niemand aangehouden. In de schoorsteen van een bijgebouw bij het kasteel in Obicht heeft gisteravond brand gewoed. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit naar de kasteelweg om het vuur te bestrijden. Volgens een woordvoerder van de brandweer viel de brand zelf mee, maar moesten de brandweerlieden door de houten constructie van het pand extra alert blijven. En Max Verstappen heeft gisteren zijn vierde podiumplaats in 5 weekenden gehaald. De Limburger werd in Madrid tweede. Er werd voor het weekend misschien wel gehoopt op een Verstappen-stunt, omdat alle coureurs te maken kregen met een gloednieuw circuit. Toch werd zichtbaar dat Mercedes en McLaren op papier dus snellere auto hebben. Het weer in Limburg deze ochtend, hier en daar dichte mist. Er valt af en toe lichte motregen. In de namiddag klaart het op en tijdens zonnig weer wordt het ongeveer 23 graden.

0: Wupke, kieken wat de batterie zien van die Walkman. Trek die beenwervels maar lekker omhoog. Dit is in de week van de jaren 80 hier bij LA. Met de gel in de hoog, videoclips, neon schoudervullingen. En natuurlijk heel veel geweldige muziek van de Sample Mice. En Don't You Forget About Me. Dat zou zo lekker, jongens. Laat ze binnenkomen allemaal via de L1-app. En oh, deze week te winnen bij ons.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, die lust er een koffie.
0: Steven heeft een gans pakket neer van zich stoorn, als ik het spelen. Een gans koffiepakket. Ruik al lekker, want het is van de koffieboeren. Die ze ook in de jaren 80 had. Maar ja, die zien daar weer van nu, nou, dit jaar. Nee, want het zijn hupse boeren.
2: Ja, het zijn hupse boeren.
0: Kent ze winnen deze week. Wat moesten we ervoor weten? Dat is het codewoord. Codewoord vandaag is Michael Jackson. Onthoud dat. Michael Jackson, codewoord.
3: Wat deed jij in de jaren 80?
0: Wat deed jij in de jaren 80? Laat ons weten via de L1-app. Ik weet zeker, was ik deze in de jaren 80. Misschien ging ze wel met zo'n bakkie lekker tokkelen. Lekker tokkelen, tokkelen, tokkelen. Breekie breek. En volgens mij de Erwin van Eeuwijk dat ook. Erwin, goedemorgen, jong.
4: Goedemorgen, Erwin. Ja, ik had vroeger ook een bakkie, hè?
0: Ja, bij ons, hè?
4: En mijn roepnaam was Roscoe.
0: Roscoe. Oh.
4: En ik had een Stabio.
0: Stabio was dat.
4: Basisbak.
0: Ja, alles in de grote.
4: Maar hij had 40 gewone kanalen, 40 ja. FM, 40 AM.
0: Zo,
4: 40 kelderkanalen.
0: Nog,
4: en 40 zolderkanalen. En had ik een hele grote cirkel antenne.
0: Ja.
4: Die stonden op een buis van 8 meter.
0: 8 meter?
4: Boven het, op het schuimpje boende.
0: Ja.
4: En dan stond die 6 meter antenne nog bovenop. Dus ik kwam boven het hoes uit. En dan had ik er nog een lineair achter zitten.
0: Oh,
4: van 40 watt.
0: Zo.
4: En op een gegeven moment was ik een vriendelijk ovend. Ja, om 11 had ik dat ding aangezet, hè. De lineair, van tevoren niet. En een paar uur verder stikken de buren aan de deur.
0: Ja,
4: of met dat ding bezig waren, want ze hadden geen beeld meer. Dat was nog wel even een anekdote hier.
0: Ja, dankjewel. Zo dat allemaal weer te huren, hè, die jaren 80. Prachtig om met zo'n lineair te knallen. Fozzy, wie hoort sticht, jong?
5: Ja, bij mij was het natuurlijk Fozzy, hè.
0: Ja,
5: dat is altijd gebleven, hè.
0: Ja.
5: Goed zo, schoenen dag al.
0: Hoi. Steven, wat hebben we er meer binnengekregen vandaan?
2: Ja, er zijn heel veel namen binnengekomen. Ik zit nog buiten de bakjes ook nog de telefooncel. Werkt die ook mee?
0: De telefoon? Oh joh, daar is een foto van. Hebben we
2: ja,
0: van de telefooncel.
2: Het is net echt een bakkie, hè. Een telefoon kost er vooral geld, hè, moest ze munten inwerpen. Maar een bakkie, hoor, natuurlijk. Gewoon even breekie, kanaaltje 14, oproepkanaal. En dan, hallo, ik ben de Pietel.
0: Pietel, joh. Nou, we hebben een foto binnengekregen van Ruud. Want wat is vooral van Ruud erbij over die telefooncel?
2: Ja, herinnering aan de jaren 80, hè, zo'n groene telefooncel. Uit 1988 tijdens de kermis in Maasbracht.
0: Met zo'n bandplooibox. Ook hartstikke ziek om daarmee te maken.
2: Hey, hoor, trouwens, wat dat weet ik dan net. Ik ken wel die telefooncel van uit de jaren 90. Maar die Collect Call, wou dat toen nog wel eigenlijk?
0: Collect Call, hey, jong, joh, 80. Dat had ze volgens mij. Dat was volgens mij alleen in Amerika. Dat kost
2: nee, maar dat hebben we in, zeg maar in de 90's. Oh, ja, daar heb ik zoveel telefoonrekeningen van gepresenteerd gekregen van mijn ouders. Dat kostte nog een beetje. Met een cijfercombinatie kent zo'n Collect Call. Met, wie wilt u dan doorverbonden worden? Ja, maar mijn ouders natuurlijk.
0: Ja, dat ken ik niet.
2: Maar hoorde dat in de jaren 80 ook dan?
0: Nee, in de jaren 80 moesten kwartjes erin groeien. En heel veel kwartjes. Er waren kwartjes, dat wil ze in de weten.

0: kan zich nog opgeven voor de koffie.
1: Zeker.
0: En codewoord is natuurlijk Michael Jackson.
1: Ah, God, zit dan even klaar, jong. Hoi, hoi.
2: L1.
1: Daar zijn we mee bezig. Eerste dag van de etensweek. Door de ganse week. En jongens, we komen er verholen binnen. Zeker over die bakkies. En dat is prachtig om allemaal te huren. Want ik heb zelf vroeger ook zo'n bakkie gehad. Roger, goedemorgen, jong.
3: Hey, Pascal en Stefan, goedemorgen.
1: Hallo, man.
3: Ja, Bebekske, noem je naam vroeger. Hutch.
1: Hutch.
3: En ik heb heel erg veel met een dame gesproken.
1: Jotie.
3: Was georgeerd als ik Lady Tosca
1: worden. Lady Tosca. Ik klink er hooi.
3: En die 12 jaar geleden mijn horecazaak nog hij zit. Op een gegeven moment zit er een ooier dame aan de top met de mensen. Dat is die koffie te drinken en zin van vertellen. Nou wordt ook van vroeger. En ja. Zit er minst van haar zetten. Toen wordt vroeger als naam Lady Tosca. Ik ben Hutch. Och jong, wat hebben we weer voor gekast. Dus ja, nog leuke herinneringen in een vergoten.
1: Dankjewel, Roger, voor die verhaal. En die verhaal huwen we ook. Doe dat even mee via de L1-app. We hebben van allerlei verhalen binnengekregen.
4: Ja, van allerlei verhalen binnengekregen. Maar die app van ons die is wel echt een uitpuilen met al die bakjes. Even kijken. We hebben ook nog in de jaren 80 heb ik een scanner. Wat, ja, dat moet ik even een scanner. Wat was dat?
1: Een scanner, daar kostte de politie mee afloesteren.
4: Ah, ja.
1: En ik woonde daar een Ruiveren had ze. In een Bijlveld had ze de sluis.
4: Ja.
1: En die kostte door die schippersuren. Zeiden ze van... bakboord, de tokkie, en we hebben 13 ton geladen. En dan zeiden ze dat ik precies wie ze moest horen.
4: Want Smokey had namelijk ook zo'n scanner. Dus die had en een bakkie en een scanner.
1: Dat is goed. Wil, goedemorgen.
5: Lekker was het wel best, jong. Geweldig. Ja, en dan ben ik de koffie hebben we ook wel zin in met het codewoord van Michael Jackson. Goed,
1: dat
4: kluif ik. Volgens mij een beetje, zeg maar, twijfel en de verwarring over bakkie. Hè, de 27 MC, bakkie
1: en de bakkie koffie. Werd er nog typisch over 80 waars, die vergeten artiesten die eigenlijk net maar voorbij komen. Met ze nog Hans de Boy, kent ze die nog?
4: Ja.
1: Was eigenlijk in een Bels, maar goed, maakte wel Nederlandstalige muziek. Annabel, nu op L1.
2: L1, 1, 1.

0: 80 met de bakkie spelen. Ik was de Python. Hij was Steen Roland. Goedemorgen, welkom.
1: Hallo. Goedemorgen, mannen.
0: Hallo.
1: Ja, ik heb vroeger ook zo'n 27 MC gehad.
0: Echt hoor.
1: En toen was ik een jaar of 14, 15. Ja. Dus ja, dat is al 40 jaar geleden.
0: Oh, wat lang.
1: Pascal, dat is wel van dat goede bouw, joh.
0: 71, hè.
1: Ja, we poorten toen ook s'avonds laat en lang en over de lange nachten gaan natuurlijk. Hè, met Cameroy en chauffeurs die voorbij kwamen en dergelijke allemaal. Dus, maar ja, trouwens, ik zit nu 1,5 meter nog boven de grond. En ik heb nog steeds van de 27 MC.
0: Echt hoor? Hey, Gurrit, ja, Gurrit,
1: in de auto.
0: Gurrit.
1: Jongens, fijne dagen allemaal. Oh ja, de koffie, lekker man van Huub. Dus ik zeg Michael Jackson.
0: Michael Jackson, hoi. Dankjewel voor die verhaal. Deze week hier bij L1, de kansenwerk die jaren 80. Codewoord is Michael Jackson.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Ortho Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
5: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
4: Ortho Clinics, persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
7: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak, vol karakter.
6: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
8: voordeeluitjes.nl.
7: Huubs lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
12: Hey Remon!
13: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In een woning aan de Mauritslaan in Geleen is vanochtend brand ontstaan. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een woning aan de Zeswegelaan in Heerlen heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden. De gevel en de voordeur van het pand zijn daarbij flink beschadigd geraakt. En door de zonnige zomer kan de druivenpluk 2 weken eerder beginnen dan normaal.
16: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
17: Dooral Negens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
18: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
17: Volgens de PO-raad is er €1,3 miljard nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn 2 verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
19: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
17: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden.
8: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt. En ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
20: De salderingsregeling stopt. Hoe kan ik dan het beste de opbrengst van mijn zonnepanelen benutten?
21: Door je opgewekte energie direct te gebruiken of op te slaan, haal je meer uit je zonnepanelen. Manage your energy op newenergysystems.nl.
8: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
22: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.
23: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loets. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loets Power in Wurselen.
24: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de 80's.

0: Slim Jam Advice is natuurlijk ontzettend veel muziek. En dit doen we gewoon nog weggeven. Een heel fijn koffiepakket. Ah, heeft ze het woord vandaag gehuurd. Was een ethisch artiest. En dan mocht je straks al eens door gaan appen. En dan krijg je zich er misschien wel vandoor met een koffiepakket. En daar hebben we ook van allerlei appjes over binnengekregen. Over koffiemulken. Slot er even één zin op LA Televisie. Wat deden we vroeger de koffieboenen mee malen. Nou, vandaag is dat allemaal helemaal nuurdig. Maar goed, even hoor, de dag van vandaag. En eigenlijk nog de dag van gisteren. Wat een tijdje geleden hebben onze collega Fabien van Homberg al gevolgd. Want Fabien, nu kan maar steeds vertellen over iets wat ging door. Fabien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vertel eens nog even, wat heb zich de afgelopen tijd... Waar ben je mee bezig geweest met trainen? Veel wat.
1: Ja, ik heb een klein jaar getraind voor de Ironman 70.3. En dat is eigenlijk een halve triathlon. Dus dat is 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen, wielrennen... en een halve marathon rennen.
0: En gisteren kreeg ik in één keer filmpjes van die binnen. Toen dacht ik van wauw, heb het volbracht. Van loest er maar eens even nog te klappen en een applaus dat we allemaal binnenkregen. Wow, daar komen ze, over de meet. Hop. En gisteren applaus alleen maar voor dik, Fabien, want ik heb ze gehoord, hè.
1: Ja. Ja, gelukkig wel.
0: Waanzinnig goed gedaan. En we zien die ook even over de meet komen. Kijk maar eens even mee op LA Televisie. Hoppakee, daar is het. En één keer Lutfen en Trots, 10 startnummers in. Dat is 1190. Wie is er bevallen?
1: Ja, goed.
0: Maar gewoon
1: nee, ik vond het zwemmen en het wielrennen wel echt superleuk. Dat ging ook echt heel erg goed. En dan vliegt ze een beetje. Dan denkt ze echt van wauw, hoe ga je dit naartoe? Het gaat echt supergoed. Ik voelde me ook heel goed. Maar ja, Pascal, toen stapte ik van de fiets af. En toen dacht ik, ik kon je niet meer op mijn been staan. En toen moest je nog een halve marathon rennen. Dus...
0: Maar het is dus wel eigenlijk dat je in de jaren voorbereiding... dat toch wel nuttig is geweest. Dus misschien mensen van denken van, ja, dat doen we wel even. Maar dat is niet zo, hè?
1: Nee, absoluut niet. Dat rennen wordt echt puur karakter. Maar ik had 3 kwartier sneller gefietst dan ik eigenlijk wilde. Dus ik hoor alleen maar van, oh my god, let's go. Het gaat goed. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet goed. Want u traint om een bepaald ritme. En eigenlijk moest je dich toch ook gewoon aan vasthouden. Maar ja, ik dacht, het gaat goed, dus ga maar gewoon door. Maar ja, doe onderschat gewoon compleet dat ze dan nog een halve marathon moest rennen, ja.
0: De bus gewoon in de bikkel, dat weten we sowieso, hè. Want er is van alles wat met sportiviteit te maken is. Ik hoor bij L1, dat ze gewoon met een kamer achterop de Amstel Gold Race mee eens doen. Nummer maar op. Nee. Nu dan dit, wat staat het volgende voor dingen op de planning?
1: Ja, dat is een goeie vraag. Ik heb een T-truc gezag... nooit meer. Ik word ook helemaal klaar met het trainen. Want ja, het is gewoon een fulltime baan. Nee, van die fulltime baan. Hoe is het met Basic Bus? En dan heb ik het nog niet over die vriend, familie en zo zien. Mm-hmm. Maar het was echt super tof gisteren. Dus ik denk dat ik er niet meer ver voor zou reizen. Maar mocht er eens een keer iets in de buurt zijn... of er is ook een Ironman in West-Friesland... Ja. Dan zou ik daar wel goed van nadenken. Want het wordt echt een geweldige ervaring.
0: Dat is voor de eer. Hoe ga je zeker voor Limburg? Ben je nog meer Limburgers tegengekomen?
1: Nee, maar ik moet ook wel zeggen, het horen vooral heel veel Belgen, Duitsers en veel mensen uit Ierland.
0: Oeh, is dat dan meer bekender dan dat we het hier doen bij ons in de provincie dan?
1: Ja, dat liek me. Ik hoor nu van een bron van mij dat er einde Limburger nog ook nog einde Limburger hoort.
0: Heb je met 2 man de eer ooit gehaaien? Ik vind het fantastisch dat ze ons hebben meegenomen. Zeker in die ganse verhaal aan de vuurkant. Dat ze toch geholpen hebben. En ik vind dat het ontzettend goed applaus op zijn plaats is. Dames en heren, de Fabienne van de Homberg. Fabienne, dankjewel, hè. En vandaag lekker alle spieren losgroeien.
1: Ja, we gaan vandaag nog even Berlijn in. Dus dat is een leuke afsluiter. En de spierpijn vult met, dus dat is ook wel heel erg fijn.
0: Geniet ervan. Maar ik kom meteen ook even terug. Door de jaren 80, toen was hij volgens mij nog niet op de aardbol, hè?
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar heb ze wel herinneringen? Kent ze wel geen truc nemen? Dat ze denkt van, ja, maar elders had het er over vreugde over de jaren 80.
1: Dat is een hele specifieke vraag. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Ik heb natuurlijk met u het spelletjes gedaan als ik meteen het promotie moet doen voor de socials.
0: Zeker.
1: Dus ik heb me er wel een beetje in ingelezen, ja. Dat
0: maar
1: wel.
0: Maar al die andere mensen die aan de andere kant van de radio zitten, die gewoon echt met ons truc, die gewoon mij naar de tiet van eigenlijk de sokkerspin op de kop, hè? Die grote hoorbollen, die oedossingen die we allemaal hadden. Maar heb ze zichzelf op de site wel al verethiest?
1: Dat heb ik zeker gedaan.
0: Wow, ik kan er meer mensen kunnen doen, want dat vindt er hartstikke ziek goed. L.A. 80's Week. Ik ontzettend veel plezier wensen door nog in Berlijn. En dankjewel dat ze die verhaal even over de Ironman kon vertellen.
1: Ja, dankjewel. Heel succes toch.
0: Dankjewel. Hoppakee, Fabienne van de Homberg. Helemaal vanuit Berlijn. Zomaar binnengekomen via Lienke Biossi in Limburg. Deze.

0: gevoel. De muziek en fragmenten uit de 80's. Ethisch week.
1: Tijdens zijn vakantie in Spanje overleed Willem Ruis.
2: There's no business like show. Business like no.

0: uur van 9 geboren en... Kijk, er waren van die hele moderne toontjes des is uur. We gaan straks nog weggeven een koffiepakket, maar eerst maar eens hebben over de sport. Joost is aangeschoven. Joost, goedemorgen, man.
1: Goedemorgen.
0: Ja, was toch wel een innoverend sportweekend. Zo meteen de voetbal. Eerste Formule 1 met de Grand Prix van Spanje op het nieuwe circuit door Madrid. Was de race zo spectaculair als de training en de kwalificatie?
1: Ik moet dan helaas nee zeggen, Pascal.
0: Wat?
1: Sorry. Het is natuurlijk een straatcircuit. En op een straatcircuit is inhalen gewoon heel erg lastig.
0: Ja.
1: En dat zag vooral wel eigenlijk gebeuren tijdens de race. De start deed maar wel spectaculair. Natuurlijk met 22 man allemaal door de eerste bochten heen.
0: Ik heb echt geknepen. Ik heb het op de blog gevolgd, maar ik voelde ergens anders. Ja. Dat is wel fijn om dat te volgen natuurlijk via L1.

0: Dus toch wel weer ontzettend veel moeilijkheden heeft gehad. Laten we eens even gewoon kijken naar de WK staan. Wie zit dat dan hoeveel?
1: Ja, Kimi Antonelli staat echt een straatlengte ver nu. Is heel dicht bij zijn eerste wereldtitel. Inmiddels heeft meer dan 3 uitvalbeurten voorsprong. Dus als er 3 keer uitvalt, dan nummer 2 Russell wint die 3 races. Staat er nog steeds bovenaan. Om even aan te geven wie veel aan ver staat. Verstappen staat 6e. Maakt natuurlijk al lang geen kans meer op de wereldtitel. Nee. Het gaat vooral om een eindpositie in het WK-klassement. Al kennen van Verstappen een beetje, dat maakt hem niet zo heel veel uit of een 4e of 5e winnen dat WK-klassement.
0: Nee, maar het is alleen maar klas natuurlijk. Verbeteren de komende Joran of Verbonje is aan zijn ploeg van Red Bull. Dus dan gewoon nog wat gaan bij mij maken. Goed, tot zover Formule 1. Dan even nog het voetbal, de zaterdag. Met om te beginnen Fortuna tegen Ajax. Eindvief.
1: Ja.
0: Flink tikje neem ik aan, hè?
1: Ja, Bellenkoek, zo noemde trainer Danny Buijs. Echt een ouderwetse woord. Noemde Fortuna trainer Danny Buijs het. Zijn ploeg wel een maatje te klein tegen Ajax. Op zich niet erg tegen een ploeg die wel met doen om de landstitel. Die acht van mij. In principe veel meer kwaliteit op het veld heeft stond. Maar de manier waarop het tot stand kwam, dat stoorde Buijs wel.
2: Fysiek, mentaal, voetbaltechnisch, voetbaltactisch. Dus ja, het is hopen voor een aantal jongens dat ze niet te veel in excuses gaan zitten zoeken. Want daar word je niet beter van. Dan is dit in ieder geval nog een pijnlijke billenkoek die je goed kan gebruiken in je eigen ontwikkeling. En in het ontwikkelen van dit elftal voor dit seizoen.
0: Heerlijk de Buijs. Ja. Altijd heerlijk uitgesproken is door mij de goede seizoenstaf van Fortuna te niet gedaan.
1: Nee, want het is, ja, is nogmaals dus tegen Ajax natuurlijk. Daar verandert en nederlaag niks aan. Fortuna staat er keurig bij in de bovenstelling van de ranglijst. En met eerder een reality check dat ze wel wat te blijven werken en nog als ze op achterstand komt, niet het mentaal. Ja, laat ze maar op eigenlijk, want dat gebeurde eigenlijk natuurlijk wel. En nu gaan we zien wie ze gaan reageren. Komende zaterdag gaan we het op bezoek bij Willem II in Tilburg.
0: En dan een niveautje lager, de won Roda van Vitesse. Was dat verdiend?
1: Over de hele wedstrijd gezien zeker. Maar Roda scoort dit seizoen gewoon heel erg lastig. En dat blijft natuurlijk een probleem, want dan blijft de score heel erg beperkt. Dan blijft het 1-0 en dus ook spannend. Nu was het vreugde doelpunt van de Portugees Peixoto voldoende voor de overwinning. En uiteraard was trainer Rob Penders daar heel erg blij met.
3: Ik heb van tevoren wel gezegd dat dit een belangrijke wedstrijd voor ons was. Gewoon om de indicatie van oké, 2 keer gelijk spelen kan. Dat kan altijd een keer gebeuren. Dat is niet wat we willen. Maar deze wedstrijd was super belangrijk. We willen graag in de subtop meedoen. En als je vandaag niet had gewonnen, dan had je echt in de middenmoot staan.
0: Ja, maar zo'n Roda nu, hè? Er zit middenmoot, maar...
1: Ja, Roda staat 6e in de keukenkampioendivisie en puntje achter VVV. Dat ook heel goed deed, staat op positie 4. En 2 punten minder aan de MVV, dat 3e zijn. Dus het gaat echt crescendo met alle Limburgse ploegen in de keukenkampioendivisie. En ook dus met Fortuna 9e divisie.
0: Daar zien we blij mee. Joost, dankjewel, man. Wat heb je met de jaren 80? Of heb je het al voor jaren 80 via de site van ons?
1: Nou, ik heb het nog niet voor jaren 80. En wat heb ik met de jaren 80? Ja, ik ben uit de jaren 90 geboren. In 1998. Dus, maar de muziek en zo van die jaren kan ik zeker waarderen. Dus we hadden al een aantal leuke nummers voorbij komen.
0: En er komen er nog veel meer voorbij. Dankjewel, Joost. 80's.

0: Lekker man, high glass, you never know. In de Ellen Often Show. Deze dag hebben we ook gigantische week weggegeven. Iets wat je hoort 80 ook heel normaal was. Dat is zo'n koffiemilk had, dus boerenkoffie. Heb je lekker koffiepakketten klaar liggen? En als het codewoord werd, nou dan kom maar op.
1: Met wie drinken wij deze ochtend koffie? Geef het door via de gratis L1-app.
2: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
9: Ik ben flexibel.
8: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
9: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
8: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
13: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
14: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
15: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
16: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè.
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
19: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Bij een woning aan de Zesvegelaan in Heerlen heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden. De gevel en de voordeur van het pand zijn daarbij flink beschadigd geraakt. Specialisten en een explosieve verkenner zijn ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. In een woning aan de Mauritslaan in Geleen is vanochtend brand ontstaan. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer ging met meerdere voertuigen naar de woning om de brand te blussen. Een half uur later gaven zij het sein brandmeester. 1 persoon moest naar het ziekenhuis. En door de zonnige zomer kan de druivenpluk 2 weken eerder beginnen dan normaal. Zuid-Limburg staat bekend als dé regio met de echte pioniers in de Nederlandse wijnbouw. Maar ook Noord-Limburg, daar hebben 150 vrijwilligers zich aangemeld om mee te helpen in de druivenpluk. Door de warme zomer is de druivenpluk 2 weken eerder begonnen dan normaal. Het weer in Limburg deze ochtend, hier en daar dichte mist. Er valt af en toe lichte motregen. In de namiddag klaart het op en tijdens zonnig weer wordt het ongeveer 23 graden.

0: de momenten. Jor 2026 ziet de platen ongeveer 2 minuten. Deze Bino 6 minuten. Ik heb er van België voor het goede doel. Bij ons tijd de komende 64 kloor. De Rubik's Cube, de Likkejors op tol voor de Nevolampen. Die mogen straks allemaal aan. Want deze week draaien de BL-lijn alleen maar om de jaren 80. Van Sinpop tot Rock tot Guilty Pleasures tot Wereldhits. Waanzinnig!
1: L1.
0: Heel schoon om dit vandaag mee te mogen maken. Zeker de allereerste dag van de ethische week. Marianne Hels, ook zo van de ethisch.
2: Ja, super. Toen zijn twee van mijn kinderen geboren.
0: Oh, dat is inderdaad voor ik ontzettend fijne periode geweest, hè?
2: Ja, toen werd ik verder als mama.
0: Ja, ja, en wie heette ze?
2: Ronnie, William. Ja, en toen is Mark nog doodgeboren.
0: Oei.
2: En in de jaren 90 hebben we Mike en Nathan gekregen.
0: Moest eens even kijken, joh. Een ganse familie, een gans hok vol met zo'n moeten nemen, hè?
2: Ja, maar nu is het
0: ook
2: leeg.
0: Ja, ja, nu is het ook leeg. Maar goed, in het hok kunnen we natuurlijk wel nog even wat koffieboenen gaan strooien. Hetzelfde als met pepernoten straks met 4 december. Maar goed, de koffie moet er natuurlijk wel wat voor doen.
3: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, die lust er een koffie.
0: Ja, voor een hups koffiepakket van Refill, want dat valt te winnen. Dan moest je natuurlijk wel voor weten welke ethisch artiest hebben we genoemd straks.
2: Dat was Michael Jackson.
0: Hoppakee! En dat betekent dat ze door het woord Michael Jackson een hups koffiepakket hebben gewonnen van Refill.
2: Gaaf.
0: Dat is ook echt jaren 80, hè? Heb je vroeger gewoon nog zo'n koffiemulken gehad?
2: Ja, daar haal ik jullie de foto van.
0: Ja, dat dacht ik al. Want we kregen meer van die foto's binnen, van die ouderwetse koffiemulkers. En ik wil nu even zien op L1 televisie. Ik kan de mensen dat nog een beetje bekijken. En dan zeggen de mensen van, och joh, inderdaad, zo deden we dat vroeger. Maak ze dat leken open, dan deed ze de koffieboenen, of nee, de koffie kwam de oet. Die boenen deed ze boven erin en dan lekker draaien en werden allemaal lekker fien gemalen. Heerlijk was dat.
2: Ja, alleen mijn drats was niet zo lekker.
0: Nee, de koffiedrats.
2: Ja, dat geniet wie droomt.
0: Ja, inderdaad, joh. Hè. En een beetje buismandelbie, kent ze dat nog?
2: Ja, dat klopt.
0: Voor de smaak, hè?
2: Dat doen we smaak, maar ook altijd erbij.
0: Ik weet het nog, er waren van die kleine putjes met zo'n lepelje en dan moest het erin groeien en dan was het allemaal perfect. Dan was de koffie uitermate goed. Maar goed, maar niet zoet. We hebben de jaren 80 gewoon even terug naar de dag van vandaag. Dat betekent dat we dit gewoon feliciteren en fijn dat ze mee hebben gedaan. En lief Loester, hè? Wat is die de favoriet trouwens, de jaren 80?
2: Ja, ik ben helemaal Elvis Presley, into Elvis Presley.
0: Oh, dat was jaren 70 nog, hè?
2: Dat was jaren 70, ja.
0: Wel, misschien dat we een keer jaren 70 week gaan doen, weer wet.
2: Ja, dat is ook wel leuk.
0: Zeker dat. Ik wens je sowieso een fijne dag, hè?
2: Ja, super. Jullie ook, hè?
0: Ja, dankjewel. Hoi,
2: hey, groetjes.

0: Lekker man, de pressing gitaar Pip. Ik heb moeten eigen Limburgse line in de jaren 80. Juist de ganse week hier bij lijn. Dus 9:15 geworden. Ah, we speelden vooral met het bakkie. Het bakkie tokkelen, dat was het. Ja, dat weten we nog wel, hè. Ik heb net al verteld dat ik de Python was. Vroeger met de pap, de chameleon. En Stefan had ook al voor allerlei zaken voorgelezen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik heb er van Freek de Vlieger ook gezeten. Ik was vroeger breekie, breekie, hier is Freekie. Jorgen, veel plezier gehad in de vrachtwagen. Zoen is, gisteren zat ik even te surfen op internet. En toen kwamen we via de socials iets geweldigs tegen. Je kent allemaal wel de site Shelle Zever.
1: Ja?
0: Shelle Zever is een Instagram-account. En op de Instagram-account doorzoekt ze eigenlijk van allerlei zaken... zoals Bert en Ernie in het gemeens en zo.
1: Ja.
0: En wat heeft degene van achter de site Shelle Zever nu gemaakt? Die is even teruggegaan naar de jaren 80. Toen had ze nog de kabelkrant. Kent ze dat
1: ja,
0: nog?
1: Ja, ja, ja. Tuurlijk.
0: Heeft een paar influencers genomen, zoals Vera Oeru. Nummer er maar even een op. Die heeft die eigenlijk, ja, mag ik dit zeggen... verethiest, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja.
0: Heeft er een filmpje van gemaakt. Zoals op shellezijver.nl of shellezijver Instagram kiest. En zo is het eigenlijk gans. Maar ik wil het niet onthaaien, want dat is best wel leuk. Er zit ook audio bij. Zo klonk het eigenlijk in de jaren 80. De kabelkrant. Let op. Ja, ik zie hier een testbeeld.
1: Gemung ook, hè?
0: Ja, het is alleen logo voor wie komen, hè? Limburg 1.
2: Het is 12 september 1984. Hier kijk naar lokale omroep. Limburg 1.
0: Ziek, hè? En de kabel. De kabelkrant. Kabelgezet, editie. 12 september 1985. En het beeld was ook destijds zo slecht, hè? Zeker als het op zijn VHS-recorder opnoemt.
1: Oh ja.
0: Zo ook ze het heel zag. Elke dag is Vera Oeru koopt grammofoon. Dit is toch prachtig dat ze dat voor elkaar hebben gekregen, natuurlijk. Dat ze het allemaal kunnen doen. En zo is het dadelijk Vera Oeru. Hebben ze dus ook voor ethisch. Dan kent ze even wie Vera Oeru er eigenlijk destijds uitzoog. En muziekske alleen al. Dat was vroeger ook waren van die wachtmuziekskes. Zorgen ze in de wachtkamers hoort. En dan kreeg ze dat soort dingen te huren. Ik vind het heerlijk. Even wachten op Vera Oeru.
1: Pagina 2 van 2, hè? Voor mensen die niet weten wie het vroeger werkte.
0: Ja, dat kost een doorskip, hè. En dat had ze teletext, dat was ook zo, hè. En dan moest ze eindeloos wachten. Vandaag heb ik best wel lang doorgeswiped. Ik laat dat gewoon even doorlopen, want het is best wel zo om het allemaal zo te zien. Maar kijk maar even op de Insta-pagina van de Shelle Zever. En dan zullen ze allemaal wel een beetje voorbij komen. Vera Oeru. Heerlijk om dat te zien. We gaan eens even kijken weer naar meer bezig vroeger was met al die bakkies. Want daar kregen we ontzettend veel inzendingen voor binnen. Die bakkies. En einde ervan, dat is Michel. Moet ik kijken waar Michel is. En Michel die zit ook van, ik heb ook meegedaan vroeger. Michel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal. Stefan,
1: hallo.
3: Hier, de Bargaander. Ik wou ook even reageren op de 27 MC van Eerde. Ik heb er zelf ook eentje gehaald.
0: Oh ja.
3: Mijn roepnaam was de Asphalt Cowboy.
0: Ja,
3: wij praten veel met collega-chauffeurs, met buren, met bekenden. En als je nog geluk had en de weercondities waren... perfect. Dan kwam je nog even ergens in Amsterdam uit. Ja, dat was een mooie tijd, die 27 MC.
0: Absoluut.
3: En vooral, wij speelden veel op die 27 MC ook altijd bakbingo.
0: Bakbingo?
3: Ik weet niet of iedereen dat nog kent.
0: Nee.
3: De bakbingo, daar spelen we gewoon bingo over de 27 MC. Dat was ook super mooi. En toen, ja... Jullie hadden het ook over de scanner. Ik heb ook een scanner gehad natuurlijk. Altijd met oudjaarsdag luisterde de politie en de brandweer af. Als wij wat hadden gedaan wat niet door de beugel kon.
0: Oei.
3: Ja, konden we zo horen of de politie onderweg was naar onze straat. En dan konden wij gauw verstoppen. Dat wou ik jullie even delen.
0: Ja, dankjewel,
3: in de jaren 80. Ik vind het een hele mooie week. En weet je waar ik zin in heb?
0: Ja.
3: Ja, ik heb zin in koffie.
0: Koffie?
3: Dit was de Bargaander. In de 80's. Radio 8.
0: Radio 8.
4: En laten we nu eens gaan kijken hoe zo'n personal computer systeem er in werkelijkheid uitziet.
5: 80's week.
0: Lekker man, die ganse week door het hier bij alleen. Lekker eten. Dit is al voor die toontjes van de 80's, dat op de cent. Och, Pointer Sister, Jump on My Love, Ibi Pascal en Stefan in de Ellen Ochtendshow. Op deze dag, laat ze binnenkomen, die verhalen, door dat via de L1-app. En die kent zichzelf ook voor 80's door een foto op te sturen. Gang even naar onze site.

0: Lekker man, de Pointer Sister. Jump for my love hier bij L1 in de 80s week.
1: Ethisch week.
0: En zo meteen dan kregen we Rian Mone. Rian Mone heeft zichzelf ook over ethisch. Kent zichzelf ook door via de L1-app. En de tune is, dan kreeg ze in één keer wel veel gehoor. Heb je zelf ook gedaan. Op dit moment heel weinig gehoor. Maar toen, in de jaren 80, had ze ook mannen met baarden. Dat waren hele stoere mannen. Eigenlijk moest ik dan ook bij gaan staan. Ik zal later deze week even mijn bruik meenemen. Want dan kan ik het eigenlijk goed mee gaan doen. Want dit is ZZ Top. Give me all your love. En is lekker om mee te headbangen. Om een beetje loggitaar te spelen. We zijn vandaag in de ethisch week bij L1. Veel plezier nog.

0: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227. Voordeelhaartjes.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
1: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
9: Appetito.
8: Appetito.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: De hoofdpunten uit de Limburgse nieuws. In een woning aan de Mauritslaan in Geleen is vanochtend brand ontstaan. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een woning aan de Zeswegelaan in Heerlen heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden. De gevel en de voordeur van het pand zijn daarbij flink beschadigd geraakt. En door de zonnige zomer kan de druivenpluk 2 weken eerder beginnen dan normaal.
14: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
15: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn 2 verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden.
16: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt,
3: is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
9: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
16: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de 80's. Deze hele week, 80's Week. Dit is L1.
17: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

De Pasadena's en Tribute BL1 in de week van de 80's. Draai ik mijn cassettebandje op. En ben ik blij dat ze er bij bezig zijn. Daniel op de app, Marjan en Ingrid, dankjewel voor de berichtjes. Welkom in de ganse provincie. Ze wie afgelopen weekend in Mergrotte. Want door een aanmeldstop van 6 jaar kon er afgelopen zaterdag op nu 150 graven op de Amerikaanse begraafplaats beschikbaar voor adoptie. De belangstelling was zo groot dat die inschrijfwebsite meteen overbelast raakte. En alle plekken binnen 20 minuten worden vergeven. Dat die inschrijvingen op 12 september openden, dat is geen toeval. Precies 82 jaar geleden wordt in MASH de bevrijding van Nederland ingezet. Dan Nederland in Zuid-Limburg timmert aan de weg als wijnregio. Ook in Noord-Limburg is de druivenoogst in volle gang. Wie wijngoed Serums genieten in Zevenum helpen de komende 2 weken ruim 150 vrijwilligers met plukken. Door de zonnige zomer start de oogst maar liefst 2 weken eerder dan normaal. En de wijnmaker verwacht dit seizoen zo'n 7000 flessen rode, witte en roséwijn te produceren van zijn 7 verschillende druivenrassen. Dan nog naar de promenade van Heerlen, want daar is het huis van de toekomst. De robotschool Parkstad van start gegaan. Is een zaterdaginitiatief, een pilot voor kinderen met passie voor techniek. En de jeugd leert door de basis van programmeren en 3D-printers. En de 11-jarige Boke uit Landgraaf, daar had Toes al van alles geprogrammeerd. En de initiatiefnemers die hopen met jong talent in de regio op jonge leeftijd warm te maken voor dit soort zaken. Och, hier een toekomst in de ICT en technologie. Zei het al, deze week is 80's week, BL1. En dan kan één act natuurlijk niet ontbreken. ABBA!

0: let you know. NXS.
1: You want on my kind.
0: Need you tonight.
2: LA. 80's week.
0: De hele week. En het teken van een decennium dat nog jarenlang doorgaat. Hoeveel klassiekers zijn hebben overgehouden, zowel in muziek als in film. De wens het gevul misschien nog wel van een potlood in een cassettebandje steken en opdraaien totdat ze eindelijk die favoriete muziek eens loesteren. Ivo Zende, de weet dat zeker, want hij is toch wel een verzamelaar van de jaren 80. Nederlandse muziek, vooral ook film. En spelcomputers. Ze had een hele ruimte in zijn hoes voor ingericht. En dus dacht ik, gewoon eens bij hem langs om te kijken wie hij de jaren 80 nu nog immer ervaart. En aangezien ik zelf niet bij de jaren 80 ben geweest, vroeg ik hem, wat heb ik volgens dich gemist?
3: Naar mijn mening het mooiste decennium wat er is. Maar ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld, want ik ben generatie X. Ik ben geboren in 77 en dan groei je op in de jaren 80. En de jaren 80, ja, dat was mijn kindertijd, dat was mijn jeugd en dat heeft mij gevormd. En ik heb een stukje van de jaren 80 proberen mee te nemen in de vorm van de spulletjes die hier nog liggen en staan.
0: Ja. Een voorbeeld daarvan zijn de Commodores die ik zie. En weet je nog hoe het was toen je die voor het eerst kreeg?
3: Nou, ik was stinkend jaloers als kind. Want ik had allemaal jongetjes in de straat en die hadden hun eigen spelcomputers. Eentje had een Atari 2600 en de andere had een Commodore. En wat later in de jaren 80 kreeg mijn buurjongen een Nintendo. En ik was stinkend jaloers, want ik had dat allemaal niet. Eind jaren 80 kreeg mijn vader wel een PC. En daar heb ik dan mijn eerste computerspelletjes thuis op kunnen spelen. Maar ik wilde natuurlijk heel graag ook eens in die cartridge blazen en Pac-Man spelen en dat moest ik dan bij vriendjes thuis gaan doen. Dus ik was meestal wel op pad.
0: Ja. En wanneer heb je ze uiteindelijk zelf kunnen krijgen?
3: Mijn eerste Commodore 64 die kreeg ik eigenlijk pas in 1990. Dus dan zijn we net het juiste decennium voorbij. En later ben ik dit spul een beetje gaan verzamelen. Want er is zeker in de jaren 90 een tijd geweest dat zolders massaal werden leeggeruimd. En het werd allemaal gedumpt voor een paar gulden. Dus dan kon je er heel makkelijk aankomen. En tegenwoordig merk je dat het dus echt weer verzamelwerk wordt. En ook de prijzen weer aan het stijgen zijn. En zo'n Atari 2600, ja, dat betaal je inmiddels flink wat geld voor.
0: Wist je dat toen al, zeg maar in de jaren 90, dat je dacht, ik vind het nog steeds interessant, ik wil het nog steeds hebben? Of ging je toen mee met die, oh nee, we gaan nu naar cd's en we gaan naar het volgende tijdperk en dat is ouderwets?
3: Ja, nee, ik ben ook al meegegaan. Je ziet de cd's, die liggen er ook. En ik was later een van de eerste die op dvd overstapte als filmliefhebber. Maar ik heb toch altijd vastgehouden aan dat oude. Dat is toch een stukje van mijn kindertijd. En ja, tijd vervliegt, tijd is ongrijpbaar. En dan heb je iets tastbaars nodig om toch nog even terug te kunnen gaan.
0: Ja. Ik ben zelf geen verzamelaar van spullen. Kun je me vertellen hoe dat is of hoe dat voelt om dit bij elkaar te hebben staan?
3: Ik vind het vooral leuk dat het allemaal nog werkt. We hebben hier bijvoorbeeld een Commodore PET staan. Die is dan wel uit 77. Maar dit is een van de... Ja, nou gaan we een beetje op de computer-nerd tour. Maar je had in 77 de gouden 3-eenheid van de eerste computers. De Apple II, de TRS-80 en de Commodore PET. En de PET was de allereerste computer met alles in één. Een beeldscherm, bandjes om op te slaan. En dit is echt een museumstuk. Ja. En hij doet het gelukkig nog. Het is echt heel veel geluk geweest om hier aan te komen. Maar om zo'n ding aan te zetten en tot leven te zien komen en echt te zien werken, anno nu.
0: Ja.
3: Dat vind ik fantastisch.
0: Ja, bij Ivo Zende was ik dus thuis verzamelaar van jaren 80 spullen. Ik ga straks nog even bij hem kijken, want natuurlijk ook wel als filmliefhebber.

Dit liedje. Van de Frank Boeien Groep in de 80's Week. En natuurlijk in de 80's Week Och Limburgs. De winnaar van het LVK 1986 wordt...

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hey Remo!
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Bij een woning aan de Zeswegelaan in Heerlen heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden. De gevel en de voordeur van het pand zijn daarbij flink beschadigd geraakt. Specialisten en een explosieve verkenner zijn ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. In een woning aan de Mauritslaan in Geleen is vanochtend brand ontstaan. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer ging met meerdere voertuigen naar de woning om de brand te blussen. Een half uur later gaven zij het sein brandmeester. 1 persoon moest naar het ziekenhuis. En door de zonnige zomer kan de druivenpluk 2 weken eerder beginnen dan normaal. Zuid-Limburg staat bekend als dé regio met de echte pioniers in de Nederlandse wijnbouw. Maar ook Noord-Limburg, daar hebben 150 vrijwilligers zich aangemeld om mee te helpen in de druivenpluk. Door de warme zomer is de druivenpluk 2 weken eerder begonnen dan normaal. Het weer in Limburg deze ochtend, hier en daar dichte mist. Er valt af en toe lichte motregen. In de namiddag klaart het op en tijdens zonnig weer wordt het ongeveer 23 graden.

0: David Christie of David Christie, want het was wel een Fransman. En Saddle Up, BL1.
1: Wat deed jij in de jaren 80?
0: De hele week in het teken van de jaren 80. En ik kreeg bijzondere herinneringen binnen van jullie die de jaren 80 nog heel goed in het geheugen bestaan. Zo kreeg ik een appje van Marjan. Of ja, een foto van Marjan. Van haar trouwdag in de jaren 80. Ik zal hem ook laten zien op L1 TV. Het had het Lieske nog in de woonkamer hangen. Dus ik, oh, wat een mooie foto. Wat herinnert ze zich nog van die dag? Het was de eerste nachtvorst op 7 december. Een hele fijne dag. De familie van mijn man was erbij uit regio Den Haag. En die hadden nog nooit zo'n bruiloft meegemaakt. Gemeente, kerk en daarna feest in de zaal De Ruif in Orlo. Toen het vroegst voorbij was, kwam de taxi ons halen. En gingen we naar huis. En waar we mee begonnen, was alle kaarten lezen en het geld tellen. Lijkt me een goed begin van de huwelijksnacht, Marjan. Dankjewel voor die appje. Wat was voor dich een bijzonder moment in de jaren 80. Ik hoor ze heel graag binnenkomen. Via een L1 appje.

0: Midnight Oil. Beds Are Burning, BL1. De hele week de grootste hits uit de 80's. Och, zometeen. Ik heb er weer een fantastische aan. Dus blijf vooral loesteren. Ik bel ook even met het voedingscentrum. Tara Eikenaar van het voedingscentrum. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want ik heb toch vaker als ik in de supermarkt sta een soort keuzestress. Ik denk dat het in de jaren 80 wat dat betreft wel heel anders was. Dat je toen bij wijze van het een of het ander kon kiezen. En nu kan ik zoveel verschillende dingen kiezen, Tara, dat ik het af en toe niet meer weet. Als we het hebben bijvoorbeeld over eieren. Ik sta voor dat schap en ik zie allerlei soorten door elkaar. Witte en bruine eieren bijvoorbeeld. Wat maakt het nog voor verschil?
1: Ja, er is inderdaad heel veel keuze. Als het gaat om witte en bruine eieren, wordt wel eens gedacht dat het verschil hem zit in de kleurveren van de kip. Of dat de een misschien wat gezonder is dan de ander. Maar dat verschil is echt puur op basis van de ras van de kip eigenlijk. En dat heeft te maken met de kleur van de oorlellen. Dus niet de veren, maar de oorlellen. Over het algemeen leggen kippen met witte oorlellen witte eieren en met rode oorlellen bruine eieren.
0: Heel grappig.
1: Maar qua gezondheid maakt het niet uit.
0: En is de... Oh nee, dus de een is niet gezonder dan de andere?
1: Nee, dat klopt. Want dan zou het, dan zou het eigenlijk aan ander voer moeten liggen. En het gaat nu dus echt puur om het ras. Qua voedingsstoffen die in het ei zitten, dat is gewoon hetzelfde.
0: En qua duurzaamheid, moet ik daar nog aan denken? Is het een duurzamer dan het ander? Of maakt het ook niet uit?
1: Ja, wel iets. En er wordt wel eens gedacht dat bruine eieren die ogen net wat, ik weet niet of je dat herkent, maar iets gezonder of iets duurzamer door die kleur. Maar het is eigenlijk net andersom, want witte eieren zijn net iets duurzamer. Het is namelijk zo dat kippen met witte oorlellen, of kippen die witte eieren leggen, die eten iets minder en die leggen iets meer eieren per jaar dan kippen die bruine eieren leggen. Dus er is minder grondstof nodig, transport van het voer voor witte eieren dan voor bruine. Dus ze zijn wat dat betreft net iets duurzamer, maar het maakt niet uit voor hoe goed een kip geleefd heeft. Daarvoor maakt het niet verschil.
0: Ja. Hebben jullie bij het voedingscentrum nog dat je een bepaald type ei adviseert?
1: Ja, we zeggen wel, als je wil kiezen voor een duurzamer ei en een ei waarbij een kip een beter leven heeft gehad, dan kun je best kiezen voor biologisch.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja. Biologisch, dat staat dan weer op de verpakking. Dus dan hoef je niet per se op de kleur van het ei te letten, maar vooral even op de verpakking te kijken wat voor jou de beste keuze is.
1: Ja, klopt helemaal. Het staat ook nog op het ei. Er staat een eicode op. En het begint of met een 2, of met een 1, of met een 0. En eigenlijk hoe lager dat getal, hoe een beter leven de kip heeft gehad.
0: Oh, dat is ook goed om te weten. Dat plaatsen we er ook bij op L1.nl. Kun je de volgende keer voor het schap hopelijk iets makkelijker een keuze maken. Want daarna moeten al die andere boodschappen gedaan worden. En er zit ook weer heel veel keuze. Dus als ik een beetje keuzestress weg kan nemen, is dat al heel fijn. Dankjewel, Tara.
1: Yes, bedankt.
0: Tot de volgende keer weer.
1: Doei. Dit

0: dan kunnen ze misschien een heel eind. Zou het gewoon nog een keer viral kunnen gewoon nog? Dat is die jaren 80. En dus zometeen ook in de Metzinger. Een jaren 80 klassieker. Wat wil Stig Ger huren? Ik huur het heel Ger van Dig. Het liefst in een audio-appje.
1: Heb die voor zusje het kum in de show. Hey, ben je goed, regie?

0: eitje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis of vanaf 61 euro.
3: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In een woning aan de Mauritslaan in Geleen is vanochtend brand ontstaan. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een woning aan de Zeswegelaan in Heerlen heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden. De gevel en de voordeur van het pand zijn daarbij flink beschadigd geraakt. En door de zonnige zomer kan de druivenpluk 2 weken eerder beginnen dan normaal.
12: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
13: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn 2 verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden.
14: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXXLoots.
4: Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loets Power in Wurselen.
15: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
16: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de...

0: dwalen in de muziek. Als ook wel een beetje film. En andere memorabilia. Zo ging ik langs bij Ivo Zende. Hij is wel jaren 80 van na te noemen. Had in Hoes nog veel spullen uit die tijd. En de buren daadwerkelijk ook nog gebroek. Zelfs ook durf zien zoontje. Ook al weten denk ik veel vriendjes niet precies hoe met het speelt. Voor hem is het nog helemaal leuk. En het mooie is, ja, daar zeg ik het eigenlijk al met. Hij had niet alleen dingen verzameld uit de jaren 80, omdat het leuk is om te verzamelen, maar ze werken ook nog echt. Dus dan wou ik ook wel een beetje huren wie dat klinkt.
1: Ja, dit is een dramatisch slecht spelletje, want iedereen verliest altijd en je kunt er heel weinig mee. En daar hadden ze zo'n hoge verwachtingen van. Dus daar hebben ze er een paar miljoen van gemaakt. En uiteindelijk vond iedereen dat spel vreselijk en ze kwamen ze aan de straatstenen niet kwijt.
0: Ja.
1: Nou, toen hebben ze ze allemaal in de woestijn gegooid, een berg zand eroverheen. En toen is de hele game-industrie die is gecrashed toen in 83. En pas toen Nintendo kwam een paar jaar later, toen is dat dan opgeleefd.
2: Ja, dit zijn allemaal van die kleine dingetjes, hè? De Walkman met een cassettebandje nog. Ik heb geen idee wat erop staat, maar ik was vroeger een groot fan van Europe, die de meeste mensen kennen van de Final Countdown.
0: Ja.
2: Dus dikke kans dat er nog op staat. Een zakagendertje, daar kon je wat telefoonnummers opslaan. Zo worden twee pakjes sigaretten.
0: Die was ik al wel helemaal vergeten, joh.
2: Meer kan die al niet, ja. Ja, natuurlijk, ja, de diskettes en de floppies en de cassettebandjes. Ja, dat is echt jaren 80, hè?
0: Ja.
2: Toen ook alle opslag nog tastbaar was en het niet ergens in een cloud stond of iets anders ongrijpbaars.
0: Dan zijn sommige mensen juist wars van nostalgie, omdat het soms ook moeilijk kan zijn om terug te kijken. Dan besef je toch dat je zelf ouder wordt. Hoe zit dat bij jou? Hoe ga je om met nostalgie?
2: Nou, ouder worden is onvermijdelijk en ik denk dat de nostalgie die houdt je een beetje jong van binnen. En misschien bekijk ik het door een roze bril. Als je nu naar de jaren 80 revival kijkt, dan zie je ook heel vaak de neonkleuren en de Rubik kubus die overal voorbij komt. Nou, ik heb dat ding zelf nooit gehad. En heel eerlijk gezegd, de echte jaren 80, die waren toch vooral schrootjes bruin. Het was een beetje gezapig, een beetje bloemkoollucht. Ja, het was niet zo fel, het was niet zo neon. Maar het was een andere tijd, het was een rustige tijd. En dat had ook wel zijn charmes. Geen vergif van social media. Ik heb het heel prettig ervaren.
0: Ja, en het zijn ook dingen die je nu inderdaad dan wel met die terugkijkende blik toch ook meer waardeert.
2: Ja, zeer zeker. Ja. Social media hadden ze eigenlijk nooit moeten uitvinden. Misschien hadden we een klein beetje analoog moeten blijven.
0: Ivo over zijn favoriete decennium, de jaren 80.

0: dat is de jaren 80. Hi en Paul Peters en de Mexicaanse wals.
1: Meezinger, meezinger.
0: Maar hoef ik het niet door te leggen.
1: Meezinger, meezinger.
0: Want ik zei het al aan de appjes.
1: Happy voor zusje, het kum in de show. Hey, ben je groeten, regie. Yo!
0: De jaren 80 zijn gans truc. En dat zenig aan de gigantische hits die er tussen die appjes zitten. Ja, die kent ze gewoon bijna neer zetten. Dat voordat... Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Gewoon echt zeggen, ja. Dat voordat toch 40 jaar later... nog mee bezig zijn, dat is toch best bijzonder. Zo komen er liedjes voorbij als Night Shift van de Commodores. Dankjewel Marjan Davuur. De klassieker Ticket to the Tropics van Gerard Joling heb ik ook binnengekregen. Die ga ik nog even bewaren, maar ik denk dat ze hem zeker weten nog geen huren deze week. Ik kreeg ook een appje van Michiel. En juist omdat Michiel het aanvroeg, denk ik, ja, waarom ook niet? Dan moest namelijk denken aan Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. En zo is het, Michiel. Dat ken je met perfect. Maar iedereen mocht metzingen, want er is de metzinger weer. Even samen. Raampje open. Haarspray in de horen.

0: uit met die stoel, zo krijg je krassen.
1: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
2: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Bijna half twaalf, het L1 Nieuws. Hoor je van Paul Verstegen.
9: Goedemorgen, Rian. In de Zeswegenlaan in Heerlen is gisteravond de woning flink beschadigd na een explosie. De schade betreft met name de gevel en de voordeur van het pand. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Afgelopen nacht is in Roosteren een auto tijdens de rit in brand gevlogen. Het incident gebeurde op de Hoge Weg. De bestuurder wist zonder kleerscheuren tijdens zijn voertuig te verlaten. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Door de zonnige zomer is de druivenpluk op Limburgse wijndomeinen 2 weken eerder begonnen dan normaal. De wijnbouw is inmiddels niet beperkt tot Zuid-Limburg. Ook in Noord-Limburg staan op verschillende plekken wijnranken. Daar hebben zich zo'n 150 vrijwilligers aangemeld om mee te helpen bij de druivenpluk. In een woning aan de Mauritslaan in Geleen is vanochtend brand ontstaan. De brandweer kon na een half uur na aankomst het sein brand meester geven. 1 persoon is naar het ziekenhuis overgebracht. Dan het weer, af en toe lichte regen of motregen, maar gelukkig klaart het vanmiddag op en krijgen we vrij zonnig weer. Het wordt dan zo'n 23 graden.

0: En zo studio stappen we in de tijdmachine naar afgelopen weekend. Joost, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want we gaan het voetbalweekend bespreken. En na de goede start verloren zowel MVV als Fortuna deze speelronde fors. Ja, denkt iedereen dan meteen de piek is voorbij?
1: Ja, dat is wat opportunistisch natuurlijk. Ja. Maar ja, zowel MVV vrijdag als Fortuna zaterdag, die verloren van sterke tegenstanders. Aan allebei de uitslagen vielen ook nogal hoog uit. MVV verloor met 0-4 van Almere. Was een wat geflatteerde uitslag. En ja, Fortuna ging dus met 1-5 onderuit tegen Ajax. Is geen hele grote schande.
0: Nee, maar als we Fortuna even onder de loep nemen, dat zijn intussen 14 tegentreffers na 6 wedstrijden. Dat is wel veel.
1: Ja, dat is inderdaad, en dat is te veel eigenlijk. Want als je dat gaat bekijken, eigenlijk per wedstrijd bijna krijgen ze er ongeveer een stuk of 2 tegen. Ik denk dat je natuurlijk dan, dat is even logisch als dat het klinkt, 3 moet scoren om een wedstrijd te kunnen winnen. En dat weten ze ook in Sittard dat dat veel te veel is. Al kijkt doelman Matthijs Brandenhorst ook iets genuanceerder naar.
2: Ja, ik denk nog steeds dat wij beter kunnen dan we laten zien. Alleen, als je naar de statistieken kijkt, dan volgens mij hebben we al een goal of 14 tegen gehad in 6 wedstrijden. Dat is gewoon echt veel te veel. Dus op basis daarvan lijkt het alsof we niet kunnen verdedigen. Ik denk dat we dat wel kunnen. Maar goed, dan moeten we niet die dingen doen die we in de tweede helft vandaag hebben gedaan.
0: Ja, dan Roda JC, die wonnen dit weekend van Vitesse. Hoe goed is Roda, zou je zeggen nu?
1: Ja, ze willen graag meedoen om promotie. Ja, hebben we eigenlijk gezegd tegen naar die top 5 toe. Ze staan nu 6, dus dan ben je wel een beetje in de buurt. Hè. Maar goed, de weg is natuurlijk ook nog lang. Het lijkt in ieder geval een selectie die wel in balans is. Alleen ja, het probleem is misschien wel het scorende gedeelte. Er wordt niet zo heel veel gescoord. Tegen MV scoren ze er eentje. Afgelopen zaterdag scoren ze er eentje. Ja, dan is het natuurlijk minimaal, zeg maar, uiteindelijk als je wedstrijden wat comfortabeler wil gaan winnen.
0: Ja, want je zegt afgelopen zaterdag, hoe was het te zien in de wedstrijd tegen Vitesse?
1: Ze kunnen veel spelers gebruiken om de 1-0 overwinning over de streep te trekken. Dus de bank is heel belangrijk. Daarnaast hebben behoorlijk wat spelers ook een rommelige voorbereiding achter de rug. Dus dat verklaart misschien ook waarom Roda nog niet swingt, zeg maar, zoals ze dat natuurlijk uiteindelijk hopen te gaan doen. En dat heeft met blessures te maken, met mensen die terugkeren van blessures. Zo had Dario van der Buijs na een paar weken weer een basisplaats na een blessure.
3: Ja, gewoon hard geknokt, hard gewerkt de voorbije weken om extra fit. Veel met de fysio's nog extra gedaan. Met de physical trainers gewoon extra gewerkt en gewacht op mijn kans. Ik heb tegen de trainer ook altijd gezegd, als je me nodig hebt, zal ik er ook vanaf het moment staan. Dus nu acht hij het moment om mij te zetten. En dat doet deugd en dat spreekt ook van veel vertrouwen uit.
0: Ja, hoe ziet het programma voor de komende week uit?
1: Ze spelen allemaal buiten de provincie. Fortuna gaat op bezoek bij Willem II. MVV gaat naar RKC, ook in Brabant. Dus VVV, dat heel goed presteert, moeten we zeker niet onbenoemd laten. Doet het ook heel erg goed. Die gaan op bezoek bij Jong FC Utrecht. En Roda gaat ook richting een belofte team, richting Jong Ajax. Maar minstens zo interessant deze week. En dat komt, als het goed is, vrijdag. Zoals altijd is de selectie van het Nederlands elftal. En dat wordt de eerste natuurlijk van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. En we weten dan of Mark Vlekken nog steeds bij zit. Maar ook of Ruben van Bommel eerst gaat worden opgeroepen. Dus dat gaan we vrijdag horen.
0: Dat houden we in de gaten. Dankjewel Joost. Meer sportnieuws vind je natuurlijk in web en app van L1 Nieuws.
4: L1. De 80's zijn terug.
5: Next Saturday night. We're sending you back to the future.
4: 80's. L1. 80's week.

Dit geluid. Dat is het, hè. Freeze, I owe you.

meerdere protest songs uitgebracht. En in dit vrolijke liedje schuilt ook protest. Want de naam is van een vakbond. Vrolijke liedje schuilt ook protest. Want de naam is van een vakbond. Ik ben aan het wachten, kijken of zal wetsoeg naartoe gaan. De naam komt van een vakbond, die wordt opgericht. Een vakbond over de echte vrouwenbeweging uit 1973. Een groep secretaresses in Boston pikte de lage tonen, of de lage lonen en het kantoorseksisme niet langer en richtte een vakbond op. Hun strijd wordt ook verfilmd. Er komt een prijzenregen voor zowel de film als het liedje. En dat terwijl het allemaal begoos met van die lange acrylnagels op een typemachine. Zo schreef Dolly Parton 9 to 5. Een ode aan haar en haar grote hit nog altijd.

0: Water en Level 42 in de ethische week van L1. Straks ook een ethisch spel. De Heurse meer over Noord 12 voor is... Ja, deze kan niet ontbreken.
1: This generation rules the nation.
0: Pas de Dutchie.
1: With Russian.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg is in ons land koploper in de bestrijding van de geelpoothoornaar. Bij een woning aan de Zeswegenlaan in Heerlen is gisteravond de gevel en voordeur fors beschadigd na een explosie. En in zowel Zuid- als Noord-Limburg is de druivenpluk voor wijn begonnen. Dat gebeurt dankzij de zonnige zomer 2 weken eerder dan normaal.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
13: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994... Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rosemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietkar naar de grens gereden. En hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK keukenexpert Aarts keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
17: voordeeluitjes.nl.
18: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de

0: Kritisch Week. Herinner
1: jij? Evert van Bentum, de 26-jarige veehouder uit Sint-Jans-Klooster in Overijssel, voltooide de tocht langs de 11 Friese steden in 6 uur, 46 minuten en 47 seconden.
0: L1.

0: Zou ze het misschien niet meteen noemen als een van de grootste hits? En toch herkent ze hem meteen. Respectable van Mel en Kimby. Al 1. Met het Limburgs nieuws van deze maandag 14 september. Alcohol is verweven in ons dagelijks leven en bij onze sociale gelegenheden. Misschien wel meer dan dat we zouden willen en misschien nog wel meer dan hoeven overkallen. Hoewel alcohol vervuiling vanzelfsprekend is in hun leven, kan stoppen op latere leeftijd nog altijd een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid. Oncoloog Thomas Schok van ziekenhuis Vicuri.
1: Alcohol is dusdanig ingebed in onze samenleving dat het de enige druk is waarbij je moet uitleggen waarom je hem niet gebruikt. Op het verjaardagsfeest of bij de borrel op het werk, als jij een alcoholvrij alternatief bestelt of je zegt doe maar een cola, dan wordt er toch regelmatig naar je gekeken en wordt er gezegd, is er iets?
0: De gezondheidsrisico's van langdurig alcoholgebruik zijn inmiddels bij Vully bekend. Een verhoogd risico op kanker en hart- en vaatziekten en nog schadelijke effecten op het brein. Maar stoppen kan dus op iedere leeftijd nog positieve effecten hebben. De nu 75-jarige Guus van Egdom, de kan moet put en stopte 9 jaar geleden met drinken.
2: Ja, toch bij heel veel mensen, zeker senioren, is het mogelijk om te stoppen. En ik denk zelf, ja, in mijn geval was stoppen, 100% stoppen was de aanleiding. Als je kunt minderen, dan knap.
0: Ja, hij zegt dat hij zich nu een stuk beter en vooral een stuk fitter vult. Gezonder en helderder. Zien gans vooral, kunt ze nou lezen op app en web van L1 Nieuws.

Al in met natuurlijk ook Limburgstalige muziek uit de jaren 80. Er zijn gaat goede LVK-winnaar Steven Hoe nog eenmaal metzingen. En zie wonnen meerdere keren het LVK, maar hiermee toch het eerst. Wielbesjes en high comfort. Mensen wie wij. Nu bij Al 1.

Pas geloof het, komt er sneller aan dat ze denkt dat ze het huurschillen toch weer kriebelen. Nog even geduld. We zitten nog midden in de week van de jaren 80. En in die week even geen routespel. Maar natuurlijk wel een andere manier om een L1 pakket te winnen. Over Limburgstalig gesproken, ik heb een klassieker. Een Limburgstalige klassieker verethiest. Liedje hoeft dus niet per se uit de ethisch te komen. En het geeft ook gans anders.

Believe It of Niet. Dat is een jaren 80 versie in het Engels van een bekend Limburgs liedje. Weet ze welke het is, dan huur ik het heel gaar van via de L1.

0: Kikker met Bouwgarant.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Bijna 12:30, het L1 Nieuws. Hoor je van Paul Verstegen.
10: Goedemiddag, Rian. Limburg is in ons land koploper in de bestrijding van de geelpoothoornaar, eerder bekend als de Aziatische hoornaar. Tussen 2020 en 2025 zijn in deze provincie maar liefst 1468 nesten weggehaald. Volgens deskundigen een logisch gevolg van het feit dat een aantal jaren geleden de hoornaar het eerst in Zuid-Nederland opdook. Ook gedijt de hoornaar beter bij het relatief warmere weer in Limburg, Brabant en Zeeland. De geelpoothoornaar is gevaarlijk omdat het insect in korte tijd een heel bijenvolk kan uitroeien. Ook de steek van de geelpoothoornaar is voor mensen pijnlijker dan die van wespen en bijen. In de Zeswegenlaan in Heerlen is gisteravond de woning flink beschadigd na een explosie. De schade betreft met name de gevel en de voordeur van het pand. Het onderzoek naar de oorzaak loopt. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Door de zonnige zomer is de druivenpluk op Limburgse wijndomeinen 2 weken eerder begonnen dan normaal. De wijnbouw is inmiddels niet beperkt tot Zuid-Limburg. Ook in Noord-Limburg staan op verschillende plekken wijnranken. Daar hebben 150 vrijwilligers zich aangemeld om mee te helpen bij de druivenpluk. Afgelopen nacht is in Roosteren een auto tijdens de rit in brand gevlogen. Het incident gebeurde op de Hoge Weg. De bestuurder wist zonder kleerscheuren tijdig zijn voertuig te verlaten. Hoe de brand is ontstaan is vooralsnog niet duidelijk. En Dirk uit Brunsum is gisteravond flink in de prijzen gevallen bij het tv-programma Postcode Loterij Miljoenenjacht. Zonder zelf mee te spelen in de halve finale won hij €52.000, meldt streekomroep Zonieuws. Omdat niemand op de knop had gedrukt, ging het bedrag naar een deelnemer in het publiek. En dat werd Dirk. Wat hij met het geld gaat doen, weet hij nog niet. Het weer, af en toe lichte regen of motregen. Maar in de loop van de middag dan klaart het op en krijgen we lekker zonnig weer. Het wordt zo'n 23 graden.

wilde heel even de tijd geven om die radio gaat harder te zetten. Dus als ze even op zou willen staan. Dan die radio zou willen lopen. Ik wacht. En hem harder zou willen zetten. En als ze de luxe hubs, dan zou ik niet alleen het volume harder zetten, maar vooral ook de bas. Want deze moet ze veulen. Niet alleen huren, maar veulen. Een van de beste baslijnen uit de jaren 80. En misschien wel ooit. Queen. Another one bites the dust.

10 in de 80's week van L1 heb ik een opgave voor jullie. Er is een Limburgs liedje. Vertaald zou ik willen zeggen naar de jaren 80. Het hoeft dus niet per se naar uit de jaren 80 te komen. En de tekst die ze huurt is in het Engels, maar komt toch echt van een Limburgs klassieker vandaan. Ik laat de opgave nog een keer huren en dan heb ik Ger van Dicht het antwoord voor een L1-pakket. Hier, Kemper.

0: de stem is zoals het toen nog klonk. Maar voor de rest is het heel anders. Welk Limburgs leedje is hier verethiest? Net zoals ze 18 foto's kent voor ethische. Met de tool op L1.nl. Kreeg een suggestie van Christian.
1: Is het misschien van Zichum? Kom lekker, manneke.
0: Dat is het niet, Christian. Kom lekker, manneke, is het niet. Het is wel een andere bekende Limburgse hit. Met zich wat het is van Jurg Hilgervandig via de L1.

0: Dire Straits, Twisting by the Pool, kan zeker deze week och niet ontbreken. En och het spel deze week.
1: L.A.'s.
0: Volledig in het teken van de jaren 80. Een Limburgse hit vertaald door de jaren 80 met een 80's tool. Ik zal hem nog één keer laten huren.

0: In de hemel is binnengekomen, solliciteren is binnengekomen, maar dat wordt het allemaal niet. Carla, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jan.
0: Wie heeft zich de ethisch beleefd?
1: Ja, dat was mijn jeugd. Echt, ja, best wel gigantisch leuk.
0: Ja? Wordt het, ja. En wie zocht die jeugd uit? Wie oud was ze ongeveer? Dat hoeven ze niet letterlijk te zeggen, maar...
1: Tussen de 14 en de 20, dat al hadden.
0: Oh ja, dus toen wordt het wel een beetje op stap gegaan nog.
1: Ja, dat was zeker op stap gegaan. Dat hebben we eigenlijk wel mee kunnen maken. Die jeugd tegenwoordig niet zo goed, maar...
0: Ja, dat dus wordt toch wel anders.
1: Die leeft niet wel.
0: Hoe ging ze helemaal naartoe?
1: Gewoon in Oost, ging altijd in Oost goed. Ja, en mij ook naar andere discotheek in de buurt, maar hoezaak toch wel in Oost.
0: En als ze nu nog foto's terugkijkt van toen, wie ziet ze dan uit?
1: Nog eens zelf nog snel, echt gebeld.
0: Oh ja.
1: Ik word geen meisje, merk ik. Ik pak heel veel met de jongens op. Ik ging ook naar de LTS toe toen, dus ik was echt een jongensmeisje, zeg maar.
0: Klinkt wel eens een goeie tiet.
1: Ja.
0: Ja, precies. Ja, gewoon om dan deze week dan toch ook een beetje over te doen. Het leedje wat ik vroeg, wel ook voor ethisch. Maar het is een herkenbare klassieker. Wat gof het voor dich weg, Carla?
1: Voor mij wordt het... De dag duurt nog zo lang, van bedkracht.

0: Zo hem vooral in de tekst. The night is so long, come into my arms. Ja, de nacht is so long, come in mijn arm. Daar is het gans goed, Carla.
1: Ja, het kwam je veel vertrouwen door.
0: Ja, heb ze goed geluisterd. Ik ga nog een L1 pakket opchecken.
1: Dank je.
0: Dankjewel, ik wens je een hele fijne middag. En geniet nog van de 80's week, hè.
1: Ja, doe ik zeker.
0: Klein beetje TRL even. Dank je.
1: Doei.
0: Fijne middag, Carla. Hoi, hoi.
1: Ja, hoi, hoi.

Denk ze waarschijnlijk meteen aan Doe Maar. Maar vergeet ook zeker de Golden Earring niet. Twilight Zone, Nieuw Beirut Regio. Zometeen het hebben met Stefan, ook in de 80's.

0: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg is in ons land koploper in de bestrijding van de geelpoothoornaar, voorheen bekend als de Aziatische hoornaar. Bij een woning aan de Zeswegelaan in Heerlen is gisteravond de gevel en voordeur fors beschadigd na een explosie. En Dirk uit Brunsum heeft gisteren €52.000 gewonnen tijdens de halve finale van het tv-programma Postcode Loterij Miljoenenjacht.
10: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
11: Robert Baltus met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog.
12: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
13: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
15: Voordeeluitjes.nl. Het gevoel. Fragmenten uit de

0: Tessa Rosalyn en ABC The Look of Love. Ja, welkom bij ethisch hithappen.
1: Koen Fly nog een gulden kosten.
2: L1.
0: Yes, het is de ethisch week met strakke muziek uit de eigen provincie. Dat is leuk. Wil Vestjes komt eraan. Achter deze classic van Eros Ramazzotti.

0: Kromfoets en Wiel Vesjes. En de knappe Rieke BL1, ook nog Eras Ramazzotti. Het is Stefan hier met de beste hits uit de jaren 80. Ja, wat zijn tiende herinneringen uit de jaren 80? Geef het even durig via de L1 WhatsApp. Kennen we zo meteen een round op je doen. Nou, dat klinkt dan weer anno 2026, hè? Het is L1 met zo meteen de Bengals en Manic Monday. Ja, daar ging het verhaal dat het leedje Nox werd opgenomen. Of dat zo is, ik heb geen idee. Misschien kent ze het van mij bevestigen. Desnoods ontkrachten dat verhaal. Na Terrence Trent Darby, dit is Wishing Well.
1: Wat deed jij in de jaren 80?
2: Hartelijk welkom in ons mooie juinen.

Beatles en Manic Monday. Er is L in. Ik ben net weer die stubbak van ons ingekropen. De Fonotheek is zeg maar een muziekwinkel uit de jaren 80. Hè. Daar liggen allerlei fantastische platen. Onder andere deze. Die stond bij de J. Hè. Meteen vooraan. Jackie Wilson. I get the sweetest feeling.

0: Van foute dansmoves tot legendarische hits. Ethisch Week.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Met Ziggo heb je altijd...

0: vakantiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Paul Verstegen met het LA Nieuws. Limburg is in ons land koploper in de bestrijding van de geelpoothoornaar, eerder bekend als de Aziatische hoornaar. Tussen 2020 en 2025 zijn in deze provincie maar liefst 1468 nesten weggehaald. Volgens deskundigen een logisch gevolg van het feit dat een aantal jaren geleden de hoornaar het eerst in Zuid-Nederland opdook. Ook gedijt hoornaar beter bij het relatief warmere weer in Limburg, Brabant en Zeeland. De geelpoothoornaar is gevaarlijk omdat het insect in korte tijd een heel bijenvolk kan uitroeien. Ook de steek van de geelpoothoornaar is voor mensen pijnlijker dan die van wespen en bijen. In de Zeswegenlaan in Heerlen is gisteravond een woning flink beschadigd na een explosie. De schade betreft met name de gevel en de voordeur van het pand. Het onderzoek naar de oorzaak loopt. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Door de zonnige zomer is de druivenpluk op Limburgse wijndomeinen 2 weken eerder begonnen dan normaal. De wijnbouw is inmiddels niet beperkt tot Zuid-Limburg. Ook in Noord-Limburg staan op verschillende plekken wijnranken. Daar hebben 150 vrijwilligers zich aangemeld om mee te helpen bij de druivenpluk. Dirk uit Brunsum is gisteravond flink in de prijzen gevallen bij het tv-programma Postcode Loterij Miljoenenjacht. Zonder zelf mee te spelen in de halve finale won hij €52.000, meldt Streekomroep Zonieuws. Omdat niemand op de knop had gedrukt, ging het bedrag naar een deelnemer in het publiek en dat werd Dirk. Wat hij met het geld gaat doen, weet hij nog niet. Het weer, af en toe lichte regen of motregen, maar in de loop van de middag klaart het verder op en wordt het hartstikke zonnig. Het wordt zo'n 23 graden.
7: Het weer in Limburg deze ochtend, hier en daar dichte mist. Er valt af en toe lichte motregen. In de namiddag klaart het op en tijdens zonnig weer wordt het ongeveer 23 graden.

Michael Jackson, Wanna Be Started Something. Dit is L1. We zitten midden in de 80s. Oftewel, de 80s week. Hartstikke leuk, hè? Al die herinneringen ophalen van vroeger, hè? Walkmans, natte matjes, haarlak, alles erop en eraan. En deze classic pompt de Routine Hi-Fi stereo set. Revelation Time en Ruud Gullit.

0: jouwe Abbasbertha.
1: L1 80's Week. Herinneringen ophalen, dit is de 80's Week L1. Och, in onze L1 WhatsApp is het hartstikke poepiedruk. Tom had een appje geschikt. Hey Stefan, wat wordt het vreugde chic in het MAF-centrum in Bree? Groetjes, Tom.

Softail en Tainted Love. Nou, hup, zit die net dansjournal aan. Strakke in de mix, Hubert Soenke met een nieuwe episode van De Slingermix. En dat allemaal met jaren 80 hits. Het is L.A. met Rick James en Super Freak.

0: ethisch week. Herinner
1: jij? Evert van Bentum, de 26-jarige veehouder uit Sint-Jans-Klooster in Overijssel, voltooide de tocht langs de 11 Friese steden in 6 uur, 46 minuten en 47 seconden.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur van de Nederlandse tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte. Hierbij kwamen 5 mensen om het leven, waaronder een 80-jarige vrouw uit Maastricht. De gemeente Sittard-Geleen gaat samen met de gemeenten Beek en Stijn het tekort aan bedrijfsruimte in de Westelijke Mijnstreek aanpakken. En Limburg is in ons land koploper in de bestrijding van de geelpoothoornaar, eerder bekend als de Aziatische hoornaar.
12: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
13: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massa-zaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massa-zaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland. Zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteerden ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
14: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots, Power Limburgselen.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de

0: wordt dit een importje?
1: Ethisch week.
2: Jij was klein. En dit was een grote hit.
0: Ja, dat wel vreugde, hè. Op de donderdagavond. Allemaal importjes op zenderen. Het is L.A. met Strakhoed, eigen provincie. Esther Junkers weer gewoon stoppen na L.D. Barge.

0: De zangeres die ooit is begonnen als verkoopster van donuts.
1: Ethisch Week.
0: Lekker, Jorde Madonna en True Blue. Zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws. En de zanger die ooit in 2005, net als ik, is begonnen bij de radio.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Je kiest niet voor Staar, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Bewoners van de Heerlense wijk Zeswegen zijn enorm geschrokken van de forse explosie gisteravond in hun wijk. De gevel en voordeur van een woning in de Zeswegenlaan raakte hierdoor zwaar beschadigd. Verslaggever Frank Monen.
13: Ja, iedereen heeft het eigenlijk wel gehoord gisteravond, de explosie in Zeswegen. Het was zelfs tot in Brunsum en Heerderheide te horen, zeggen mensen. Eerst een sissend geluid van 10 tot 20 seconden en vervolgens een enorme knal. Vermoedelijk een vuurwerkbom. Mensen denken ook dat het een gerichte aanslag was op de bewoner van het huis. Die was gelukkig niet thuis. Daardoor vielen geen gewonden, maar is er wel een enorme ravage.
12: Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur van de Nederlandse tourbus die donderdag in Zwitserland verongelukte. Hierbij kwamen 5 mensen om het leven, waaronder een 80-jarige vrouw uit Maastricht. 40 andere inzittenden raakten gewond. Onderzocht wordt of de Nederlandse chauffeur op een of andere manier schuld heeft aan het ongeluk. 2 verdachten in de zaak rond webshop Powercaps blijven voorlopig vastzitten. 3 anderen zijn inmiddels vrijgelaten, ze blijven wel verdachten in de zaak. Het vijftal werd vorige maand aangehouden tijdens een inval in Nut, waar volgens justitie designerdrugs en verboden medicijnen werden gemaakt. Vorige week deden politie en justitie een oproep aan voormalige klanten van Powercaps. Hen werd gevraagd zich te melden als ze na gebruik van middelen van Powercaps gezondheidsklachten hadden gekregen. De gemeente Sittard-Geleen gaat samen met de gemeenten Beek en Stijn het tekort aan bedrijfsruimte in de Westelijke Mijnstreek aanpakken. Tot 2030 is behoefte aan 42 tot 64 hectare extra bedrijventerrein, maar er is momenteel maar iets meer dan 20 hectare direct beschikbaar. Volgens de nieuwssite van Zuid-Limburg Vandaag hebben de 3 gemeenten een 3-jaar programma opgesteld. Daarin ligt de nadruk op het beter benutten van bestaande terreinen, verduurzaming en het stimuleren van activiteiten waarbij materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Limburg is in ons land koploper in de bestrijding van de geelpoothoornaar, eerder bekend als de Aziatische hoornaar. Tussen 2020 en 2025 zijn in deze provincie maar liefst 1468 nesten weggehaald. Volgens deskundigen is dat een logisch gevolg van het feit dat een aantal jaren geleden de hoornaar als eerste in Zuid-Nederland opdook. Ook gedijt de hoornaar beter bij het relatief warmere weer in Limburg, Brabant en Zeeland. De geelpoothoornaar is gevaarlijk omdat het insect in korte tijd een heel bijenvolk kan uitroeien. Ook de steek van de geelpoothoornaar is voor mensen pijnlijker dan die van wespen en bijen. Het weer moet nog een beetje opklaren, maar dan komt de zon lekker door en wordt het zo'n 23 graden.

Het is de 80s week. LA met Culture Club en Time. In de middag en avond klaart het flink op. En tijdens vrij zonnig weer wordt het vandaag tussen de 23 à 24 graden. Hey, strakke hubben voor Get Vets of Kicks. Ja, is dat 80s? Ja. In ieder geval Get Grandioos. In de mix Hubert Schoenke met de slingermix. De 80s version. Dit zijn de Commodores en Lady.

0: onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
1: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: is cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bewoners van de Heerlenswijk Zeswegen vermoeden dat de explosie gisteravond in hun wijk een gerichte aanslag was. In de getroffen woning zou het volgens verschillende buurtbewoners niet pluis zijn. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur van de Nederlandse tourbus die donderdag in Zwitserland verongelukte. Hierbij kwamen 5 mensen om het leven, waaronder een 80-jarige vrouw uit Maastricht. En het is gedaan met de stankoverlast in de gemeente Sittard-Geleen. Maar waar de geur van Braaksel vandaan kwam, blijft een raadsel.
5: Dit is L1, met het nieuws van 3 uur.
6: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie West-Kaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
7: Voordeeluitjes.nl. Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: 80's klassieker van AHA en Take On Me. Dit is L1. Wat een parelsen dit toch, hè? De beste hits uit de jaren 80.
1: I love it when a plan comes together.
2: 80's week.
0: Heb je zelf nog verhalen uit de jaren 80? Geef het even door, hè, via de L1 WhatsApp.

De Brothers Johnson en Stamp. Dit is L1. Zo, ik ben weer even die stubbak onze fonotheek ingekropen. Al die spinnenwebben even weghalen, hè. Een jaren 80 klassieker uit de eigen provincie. Joke Theeuwen en Wiel Vestjes Be Alleen. Als ik...

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie.

0: Essentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Goedemiddag, dit is het LA Nieuws. Opnieuw verdwijnen er banen bij Mercedes-Benz in Maastricht. Medewerkers zijn intern geïnformeerd dat er 70 arbeidsplaatsen gaan verdwijnen. Met het verlies van de arbeidsplaatsen wordt het callcenter in Maastricht opnieuw kleiner. Er werken nu nog een kleine 1200 mensen. 2 jaar geleden verdwenen er 380 banen bij het callcenter, omdat de betreffende afdeling naar Griekenland verhuisde. Vakbond FNV praat over ruim een week met de Mercedes-directie over een sociaal plan voor de getroffen werknemers. Bewoners van de Heerlense wijk Zeswegen zijn enorm geschrokken van de forse explosie gisteravond in hun wijk. De gevel en voordeur van een woning in de Zeswegenlaan raakte hierdoor zwaar beschadigd. Verslaggever Frank Monen.
9: Ja, iedereen heeft het eigenlijk wel gehoord gisteravond, de explosie in Zeswegen. Het was zelfs tot in Brunsum en Heerderheide te horen, zeggen mensen. Eerst een sissend geluid van 10 tot 20 seconden en vervolgens een enorme knal. Vermoedelijk een vuurwerkbom. Mensen denken ook dat het een gerichte aanslag was op de bewoner van het huis. Die was gelukkig niet thuis, daardoor vielen geen gewonden, maar is er wel een enorme ravage.
8: 2 verdachten in de zaak rond webshop Powercaps blijven voorlopig vastzitten. 3 anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in de zaak. Het vijftal werd vorige maand aangehouden tijdens een inval in Nut, waar volgens justitie designerdrugs en verboden medicijnen werden gemaakt. Vorige week deden politie en justitie een oproep aan voormalige klanten van Powercaps en werd gevraagd zich te melden als zij na het gebruik van middelen van Powercaps gezondheidsklachten hadden gekregen. Bij de gemeente Sittard-Geleen zijn sinds afgelopen donderdag geen meldingen meer binnengekomen over stankoverlast. Vorig weekend en de daaropvolgende maandag en dinsdag kwamen bij de gemeente tientallen meldingen binnen dat het rook naar braaksel. Ondanks verschillende bezoeken van de milieuinspecteur en navraag bij bedrijventerrein Gemmelot, het waterschap en verschillende boerenbedrijven is niet duidelijk geworden waar de stank vandaan kwam. Het weer: vrij zonnig bij 23 tot 24 graden en drukkend warm. Vannacht koelt het af naar 16 graden en is er kans op mist.

0: Gladys Knight en License to Kill.
1: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de 80's.
0: Traditioneel op de zondagmiddag bij Ruben Hubert Tjoenke met de Slingermix. En

0: Slingermix met Hubert Schoenke. Eens even vragen aan Hubert of het toch wel lastig wordt om zo'n mix in elkaar te fietsen.
1: Nou, het grootste nadeel eigenlijk is, en het realiseerde ik pas wie te boord van die kolommen te maken. Eet is aan allerlei fade out. Dus
0: ja, en met een biertje per ook nog een fade in, ook nog.
1: Ja, ik bedoel, de Simple Minds Protocol gaat van een hele simpele start en dergelijke zaken. Dus dat wordt nog wel een beetje een opgave.
0: Hey, zometeen de Slingermix, de 80s edition nummer 1 van de maandag. Daar zitten een aantal hits in van Rick Astley, Michael Jackson, The Fine Young Cannibals en Queen. Maar is dat toch, lijkt mij toch wel een beetje lastig, hè? Elektronische muziek en rockmuziek.
1: Nou ja, ik vind sowieso dat door hier natuurlijk in diversiteiten te zitten. Ik bedoel, alleen maar dance wordt natuurlijk niet alleen maar jaren 80. Overhang met je New Wave heel veel. En in principe is het eigenlijk in eerste instantie zulke op toonsoorten. En dan wil het soms net wie in handschoen die past, wil het eigenlijk heel simpel in elkaar.
0: Let's kick it, de slingermix van Hubert Schoenke. 8 minuten lang op zender, de 80s.

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
6: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
7: NRV.
6: Waar vraag je dat?
5: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
6: Wij?
5: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
7: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: NRV.
5: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
11: Dit zijn de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bewoners van de Heerlenswijk Zeswegen vermoeden dat de explosie gisteravond in hun wijk een gerichte aanslag was. In de getroffen woning zou het volgens verschillende buurtbewoners niet pluis zijn. Twee van de vijf aangehouden verdachten in de zaak rond webshop Powercaps blijven voorlopig vastzitten. Alle vijf blijven verdacht van betrokkenheid bij de productie van designerdrugs en verboden medicijnen. En bij het callcentrum van Mercedes-Benz in Maastricht verdwijnen 70 banen. 2 jaar geleden werden er al 380 werknemers ontslagen.
12: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
13: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden.
14: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg, Maastricht.
15: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
17: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de

0: Ja, het heeft wel iets weg van Madonna natuurlijk. Hè. Dit zijn dan de jonge jaren van Kylie Minogue. I Should Be So Lucky. Daar trapt weer de maandelijke editie van L1 vandaag mee af. Natuurlijk helemaal in de jaren 80 sferen zitten. Zodoende klaar met beenwarmers, cassette recorder en natuurlijk Ome Willem op de achtergrond.
1: Dag lekkere rakkers van me. Joepie.
0: Da.
1: Poepie.
0: Zeker, te weten Joepie de Poepie, want de hele week staat hier L1 Radio in het teken van de 80's. Zodoende dadelijk bijvoorbeeld muziek van New Order, Blue Monday, The Police komt er voorbij, The Boss komt er voorbij, die toen natuurlijk ook al actief was, Bruce Springsteen. Maar hier ook in het midden van de maand september, even terug naar de tegenwoordige tijd, gaat het ook over romantiek en relaties. Deze periode staat namelijk schijnbaar te boek als break-up season. Tijdens de zomervakantie komen veel koppels tot de conclusie dat de koek op is. Ja, iets met 24/7 bij elkaar zijn, op de lip zitten. Maar tegelijkertijd, er is hoop. Vanuit Zuid-Limburg is er nu een relatie-chat-spreekuur geopend waar we het hier vanmiddag over hebben.
2: Dat is bedoeld voor ouders uit regio 043 die vragen hebben over hun relatie of dat je al uit elkaar bent en je je zorgen maakt over wat betekent dat nou voor de kinderen. Misschien is er al een nieuwe partner en loopt dat nog niet helemaal soepel.
0: Ja, waar je dan kunt melden bij de digitale relatiespreekuur, dat hoor je hier vanmiddag. Straks ook de polygonaise en de nieuwsquiz. Helemaal in stijl van de 80's.

0: kijk net even naar buiten. En het is wonderwel ook nog een beetje een Blue Monday aan het worden. De bewolking trekt gelukkig een beetje weg. En de zon die laat zich nog even zien op deze maandag. Blue Monday van natuurlijk New Order. Zometeen gaat zeer gewaardeerde collega Dave weer even voor de klas staan. Want dan is het weer tijd voor een razendsnelle spreekbeurt. Hoe anders dan dat dat natuurlijk ook over de jaren 80 gaat, mocht het nodig zijn. Frissen we zometeen even verder je geheugen op qua de jaren 80. Want wat droegen mensen bijvoorbeeld, behalve beenwarmers en jasjes met schoudervulling, verder ook alweer? En wat waren nou bijvoorbeeld de absolute kijkcijferkanonnen op televisie?
1: I'll be back.

0: Bruce Springsteen met natuurlijk Dancing in the Dark.
1: Alleen vandaag.
0: Even dan terug, we maken dankbaar gebruik van ons tijdmachientje vandaag. De jaren waarin Oranje Nederlands kampioen werd. Iedereen een Rubik's Cube probeerde te ontrafelen. Ja, dat is dan natuurlijk nog een uitdaging. Hè. De 80's staan hier de hele week centraal. Maar ja, de jaren 80 die bleven al lange tijd een duidelijke comeback in de modewereld. Muziek, popcultuur moet ik zeggen. En ja, dus op LN Radio deze hele week, de week van de jaren 80. Maar wat gebeurde nou precies allemaal in de jaren 80?
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Als we denken aan de jaren 80, komt er meteen een golf van felle neonkleuren, iconische popcultuur en revolutionaire technologie naar boven. Het was het decennium van expressie, zowel in kleding als in levensstijl.
3: Are you ready to do the workout?
2: Kleding met enorme schoudervullingen, oversized colbert, strakke aerobic outfits en neonkleurige trainingspakken. Ook beenwarmers, netpanties en kanten handschoentjes waren niet weg te denken. Het matje bij de mannen en extreem wild getoupeerd haar met liters haarlak bij de vrouwen. Voor het eerst kon men overal op straat naar eigen muziek luisteren. Via een cassettebandje in de Walkman.
4: The incredible sounding Super Walkman.
2: Iedereen had een Rubik's Cubus en een Viewmaster. En we hadden felgekleurde rolschaatsen met vier wielen. Grote wereldsterren als Madonna, Michael Jackson en Prince domineerden de hitlijsten. Terwijl in Nederland de band Doema voor ongekende hysterie zorgde.
5: Is dit alles?
2: Bioscoophits waren Back to the Future, E.T. En de Terminator. Op televisie keken men massaal naar series als The Knight Rider, The A-Team en Miami Vice.

0: Ja, wederom een duit in het ethisch zakje van Sabrina Salerno. Ja, ik denk dat met name de videoclip destijds ook wel hoge ogen gooide natuurlijk. Boysje naar die en vandaag zoomt in het laatste Limburgse nieuws. Wat betreft de muziek tenor hebben we de mannen van Queen nog klaarstaan, ABC, maar ook Barbara Streisand.
1: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
2: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
3: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
2: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
3: De olifanten van Botswana, NRV.
2: Of luipaarden in Sri Lanka.
3: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: do.
1: Leverinfuurwerken.nl.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtig.

0: prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Het laatste Limburgse nieuws gaat onder meer over tientallen ontslagen. Je hoort er meer over van Paul Verstegen.
3: Goedemiddag, Ruben. Opnieuw verdwijnen er 70 banen bij Mercedes-Benz in Maastricht. Medewerkers zijn intern geïnformeerd dat er arbeidsplaatsen gaan verdwijnen. Met het verlies van de arbeidsplaatsen wordt het callcenter in Maastricht opnieuw kleiner. Er werken nu nog een kleine 1200 mensen. 2 jaar geleden verdwenen er 380 banen bij het callcenter, omdat de betreffende afdeling naar Griekenland verhuisde. Vakbond FNV praat over ruim een week met de Mercedes-directie over een sociaal plan voor de getroffen werknemers. Bij de plaats Erkelens, net over de Duitse grens bij Roermond, is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens Duitse media zijn daarbij 3 mensen omgekomen. Het vliegtuig stond geregistreerd bij de vliegschool Hilversum. De oorzaak van de crash is onduidelijk. Het staat wel vast dat het vliegtuig niet van plan was te landen in Erkelens. Het verzet van Zuid-Limburgse rijschoolhouders tegen de plannen om het afnemen van de praktijkexamens te centreren in Geleen krijgt een nieuwe wending. Wat betreft de gezamenlijke rijschoolhouders moet er toch een examenlocatie in Geleen komen, maar daarnaast een paar kleinere praktijklocaties in Maastricht of in het Heuvelland. Dat meldt Zuid-Limburg vandaag op hun nieuwssite. Met dit plan komen de rijschoolhouders nu het ministerie heeft aangedrongen opnieuw overleg tussen het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen en de Limburgse rijschoolhouders. De rijschoolhouders hebben gisteren de gemeente Gulpen-Wittem gevraagd zich achter hun voorstel te scharen. Ook roepen de rijschoolhouders gemeenten in Zuid-Limburg op alternatieve locaties te onderzoeken. En bewoners van de Heerlandse wijk Zeswegen zijn enorm geschrokken van de forse explosie gisteravond in hun wijk. De gevel en voordeur van een woning in de Zeswegenlaan raakte daardoor zwaar beschadigd. Verslaggever Frank Monen.
4: Ja, iedereen heeft het eigenlijk wel gehoord gisteravond, de explosie in Zeswegen. Het was zelfs tot in Brunssum en Heerderheide te horen, zeggen mensen. Eerst een sissend geluid van 10 tot 20 seconden en vervolgens een enorme knal. Vermoedelijk een vuurwerkbom. Mensen denken ook dat het een gerichte aanslag was op de bewoner van het huis. Die was gelukkig niet thuis, daardoor vielen geen gewonden, maar is er wel een enorme ravage.
2: Ja, dan het antwoord op de vraag, krijgen we nog een beetje zomer?
3: Het weer? Vrij zonnig bij 23 tot 24 graden en drukkend warm. Vannacht koelt het af naar 16 graden en is er kans op mist.
2: Nou, dat klinkt hartstikke prima. Paul, dankjewel. Zo meteen hier het grensgevalletje. Natuurlijk ook helemaal in de ethische sferen.

0: Eerlijk zegt de mannen van Queen, natuurlijk A Kind of Magic. En we blijven nog even ronddwalen in de jaren 80.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Wederom die kwestie. Natuurlijk ook allemaal ethisch platen nu hier op het spreekwoordelijke menu. Even kijken bij de buurlanden, want schijnbaar werd daar dus ook al in de jaren 80 muziek gemaakt.
1: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: Dat is wederom de kwestie aan betellen, eigenlijk een beetje af wat betreft de jaartallen. Namelijk om te beginnen vanuit België, One Ton Ton met I Lie and I Cheat uit
2: 1988.
1: Ah, we hebben ons huiswerk gedaan hoor. Duitsland in de vorm van Der Kommissar von Falco.
2: 1982.
1: 82 inderdaad. En dan nog als laatste The Press uit eigen provincie, wel te verstaan hè. Cantara, Pepe en Dat Kumtja natuurlijk goed.
2: 1981.

Ook 's middags kreeg ik geen brokdom in de keel. Omdat ik alleen maar aan Jack zit te denken. Telke, ook 's avonds kreeg ik geen brokdom in de keel. Omdat ik alleen maar aan Dick denk. Telke, 's nachts kreeg ik dit slopen. Omdat ik burst van honger.

0: Ja, deze hele week voldoen we toch wel een beetje aan de uitspraak. Vroeger was alles beter. Nou, ongeranger de muziek tenminste. Zo vingen sommigen dan in ieder geval de Cutting Crew met I Just Died In Your Arms Tonight. Bij Alain vandaag natuurlijk. Ja, in lied van vroeger was alles beter. Jorrit 80, ja. Bedienen, kost je nog een geultje of zo. Social media, dat gebeurt dan nog met flessenpost of postduiven. En wat betreft die social media, daar kunt wel een belangrijke dag aan. Komend wonzig is het zelfs al. Jongeren onder een bepaalde leeftijd van Instagram, TikTok en Facebook aanvooien. Er werd natuurlijk al een hele tijd over gesproken. Maar komend wonzig werd het voorstel dan officieel aangekondigd. Het gebeurt allemaal tijdens de State of the Union. Europese variant van Prinsjesdag. En als Brussel later dit jaar akkoord giet, dan kregen ook de Nederlandse jongeren met die nieuwe leeftijdsgrens te maken. Correspondent van de NOS, Ardis Temerding, vertelde over in het LN-programma Avondgasten.
1: Vorig jaar heeft Ursula von der Leyen, dus de voorzitter van de Europese Commissie, al gezegd dat het echt een van haar speerpunten is om iets te doen aan het social media gebruik bij jongeren. Want verslavend kan niet goed voor je zijn, dat soort dingen. Dus, en de verwachting is nu dat ze deze State of the Union met een bepaalde vorm van een verbod gaat komen. Ze is erover geadviseerd. Dat hebben we gezien voor de zomer. En het zou dus zomaar kunnen dat ze gaat zeggen tot 13 geen sociale media meer. En daarboven dan alleen onder toezicht van ouders en leraren, tot je op een gegeven moment oud genoeg bent om het vrij te gebruiken.
2: Ik vind het verbod best wel oké. Maar als je gaat kijken, bij mij thuis is in ieder geval, als je bij ons kinderen iets gaat verbieden, gaan ze het vooral meer doen en meer doen.
3: Nou, ik vind misschien een verbod een beetje te ver gaan. Uh-huh. Want ja, 13 is het inderdaad wel een jonge leeftijd. Maar als je daar boven gaat kijken, dan gaan jongeren het misschien juist stiekem doen.
4: Wat erachter zit is ook vooral om die bedrijven te dwingen om sociale media te maken die geschikt zijn voor kinderen.
0: Ja, het is een beetje afwachten. Dus lid van het Europees Parlement, Jeroen Lenaars uit Stramprooi, was dat als laatste. Het kan zomaar zijn dat het dus realiteit geworden. Geen Snapchat of TikTok filmpjes meer, maar gewoon telefoons met een draaischijf. Het is wel lastig in je broek te passen.

0: Het artiestenbestand helemaal gerangschikt op alfabetische volgorde. Heb ik het natuurlijk over ABC met The Night You Murdered Love. Ja, hier wordt de muziek nu even op democratische rangorde geschikt.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Want het grensgevalletje, ja, dat is toch wel een moeilijke vandaag, durf ik wel te zeggen. Nou, weet je, zal ik je eerst nog even de kandidatuur voorschotelen van deze maandag?
1: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: Ja, met behulp van de zang zou je er niet per se aan herkennen, maar die laatste Cantara Pepe van de Press komt dus echt wel zeker weten uit eigen provincie. Ja, wat te draaien was de vraag weer.
2: De Press ID is de nummer 82, de laatste natuurlijk. Die klinkt de leukste. Doe mij maar de laatste, nummer 82. Goedjes, hoi.
1: Merci voor de inzendingen, John. Ja, tegelijkertijd komen ook wel een hele hoop angerstummen binnen voor de Duitse kandidatuur.
3: Hier met René. Ik hoor voor de dwalende commissar van Falco. De groeten aan Adiwa.
1: Merci, René. Ja, net als, even kijken, Ria, Elliot, Frans André en ook nog Patricia. Had je allemaal zoiets van, nou, even terug in de jaren 80, onder leiding van de Falco met de commissar.

0: Eckert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
1: Stiel heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
0: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Eckert, beweegt Limburg.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij de plaats Erkelens, net over de Duitse grens bij Roermond, is een klein Nederlands vliegtuigje neergestort. 3 mensen zijn om het leven gekomen. Limburgse reisschoolhouders gaan toch akkoord met de centralisatie van de praktijkexamens in Geleen. Maar dat kan wat hen betreft alleen als er ook in Maastricht of in het Heuveland kleinere examenlocaties komen. En bij het callcenter van Mercedes-Benz in Maastricht verdwijnen 70 banen. 2 jaar geleden werden er al 380 werknemers ontslagen.
12: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Plaatsen droog, de temperatuur daalt dan naar 1 graad of 16. Morgen veel zon, het wordt warmer dan vandaag, 22 tot 28 graden.
1: Stiel kettingzaag. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
14: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten. Met onze chocolade.
15: Oeh.
16: Vervelend, hè? Dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
17: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
18: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
19: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de eeuw.

0: Ja, mijn kinderen er ook geen genoeg van krijgen. Hè. Die heerlijke ethisch platen. Hier wederom een editie met de Depeche Mode. Natuurlijk Just Can't Get Enough. Ondertussen, ja, niet alleen maar muziek uit de ethisch nu. Nee, ook ethisch actualiteit. Hè.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Ja, maar nu dat LA Radio de hele week in het teken staat van de jaren 80, zoomen we ook even verder in op historische gebeurtenissen die dan natuurlijk plaatsvonden gedurende de jaren 80 in onze provincie. Gebeurtenissen met nogal een impact. En dan vandaag terug naar het jaar 1988. Veel mensen weten het nog wel, denk ik. Roermond en Nieuwbergen worden opgeschrikt door aanslagen.
3: Twee bloedige aanslagen door het verboden Ierse Republikeinse leger, de IRA. In Roermond werd in de binnenstad een auto met kogels doorzeefd. Daarbij viel 1 dode en 2 zwaar gewonden.
4: Wat ik hier aantrof, we zijn hier op de plaats van het misdrijf. Een auto waarvan de portieren open stonden. Achter de auto lag een persoon op de grond. Daar was al een deken overheen gegooid. In de auto zat ook kennelijk nog een slachtoffer.
3: In Nieuwbergen in Noord-Limburg ontplofte ongeveer tegelijkertijd een bom onder een auto. Met eveneens 3 Britse militairen. Daarbij vielen 2 doden en 1 zwaar gewonden.
5: Klopt van de stoel af. Ja, ik dacht dat hij 20 meter vanaf zit. Nou, het was net toch.
6: Ik weet het niet.
5: Ja.
7: Ik dacht er een bom ontplofte.
3: Van de auto over het Raadhuisplein in Nieuwbergen bleek weinig meer over. De bom moet bijzonder zwaar zijn geweest. Dat kon onmiddellijk worden vastgesteld. De vermoeders gingen dan ook meteen in de richting van de IRA. Later op de dag de verantwoordelijkheid voor de aanslag op.

0: Ja, de metafoor was dan een beetje de zwarte en de witte pianotoetsen. En dat is dan natuurlijk een beetje de gelijkenis met de huidskleuren van Stevie Wonder, Paul McCartney. Er zijn eigenlijk maar zo weinig verschillen. Ebony en Ivory hier net bij L1 Vandaag in die 80's Week. Waarmee we dus ja, de oudere generatie een beetje proberen te bedienen. Maar ik neem aan dat er ook wel wat betreft de jongere generatie wat liefhebbers zijn van de jaren 80. Tegelijkertijd, nu gaan we even naar de jongste generatie. Want in het programma Limburgse Babbelaars treedt presentator Jochem van Gelder met zijn kletskerven langs verschillende basisscholen in de provincie Limburg. En deze keer was het onderwerp van gesprek het geloof. Ja, we hebben allemaal wel eens gehoord over de ontkerkelijking. Een stuk minder mensen laat staan jeugd in de kerkbankjes dan pak een beet 30, 40 jaar geleden. Tegelijkertijd in aflevering 4... ja, blijkt Limburg en de jongere generatie toch nog steeds best een gelovige provincie.
1: Wanneer bid jij eigenlijk? Dat je zegt, Jezus, ik wil een nieuwe fatbike of zo? Of...
2: Nee.
1: Dat is niet, hè?
2: Nee. Ik bid soms om... Bijvoorbeeld, ik heb ergens last van.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld een voetblessure.
1: Mm-hmm.
2: Dan bid ik wel eens en dan leg ik mijn hand erop en dan zeg ik... Jezus, kan je me alsjeblieft helpen?
1: Wordt het beter dan?
2: Ja. Naar een dag of zo, of de volgende dag, als je dan hebt geslapen.
3: Maar soms is hij te laat.
1: Is hij soms te laat?
3: Nee, ik bedoel, dan zit je te bidden voor iets. En dan komt het op die minuut niet, omdat hij zoveel dingen moet regelen, dat hij soms even te laat is met iets te regelen.
1: En waar bidde je dan bijvoorbeeld voor? Waar bad je voor?
3: Lekker eten.
1: Dat kan ook.
3: Omdat ik iets niet lustte.
1: Oh,
0: ja. Alsjeblieft, Jezus, alsjeblieft geen spruitjes vanavond. Dat kan natuurlijk ook een weesgegroetje opleveren. Nou, de hele aflevering is te vinden op het YouTube-kanaal van L1.

1985, dat was het jaartal dat dan voor de eerste keer te horen was David Bowie samen met de Pat Metheny Group. Ja, tegelijkertijd de jaren 80, die stonden toch ook wel deels in het teken van werkeloosheid. Het liep zelfs op tot boven de 10%. De periode tussen 83 en 84, vooral de jeugd, jongere generatie, kon moeilijk aan werk komen. Voor tegelijkertijd wel de inspiratie voor deze plaat van de Janssen Bagger Band. De perspectief.

0: The Shoes. I Can't Wait hier net bij Ellen vandaag. Waar wij trouwens ook niet kunnen wachten op weer de nieuwe opgave van de Nieuwsquiz. Ook helemaal in de 80's thematiek. De hele week zijn we iedere dag op zoek naar één prominente Limburger. Prominent in de jaren 80 gaan natuurlijk. Nou, zometeen hoor je een fragmentje van de persoon in kwestie. Na zometeen het laatste Limburgse nieuws.
1: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En mag ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Het laatste Limburgse nieuws hoor je hier van Paul Verstegen.
4: Dag Ruben. Opnieuw verdwijnen er banen bij Mercedes-Benz in Maastricht. Medewerkers zijn intern geïnformeerd dat er 70 arbeidsplaatsen gaan verdwijnen. Met het verlies van de arbeidsplaatsen wordt het callcentrum in Maastricht opnieuw kleiner. Er werken nu nog zo'n 1200 mensen. 2 jaar geleden verdwenen er 380 banen bij het callcentrum omdat de betreffende afdeling naar Griekenland verhuisde. Bij de plaats Erkelens, net over de Duitse grens bij Roermond, is een klein Nederlands vliegtuigje neergestort. Volgens Duitse media zijn daarbij 3 mensen omgekomen. De oorzaak van de crash is onduidelijk. Het staat wel vast dat het vliegtuig niet van plan was te landen in Erkelens. Het verzet van Zuid-Limburgse rijschoolhouders tegen de plannen om het afnemen van praktijkexamen te concentreren in Geleen krijgt een nieuwe wending. De gezamenlijke rijschoolhouders gaan toch akkoord met een nieuwe examenlocatie in Geleen, op voorwaarde dat er ook kleinere praktijklocaties in Maastricht of in Heuveland komen. De rijschoolhouders doen dit voorstel, nu het ministerie erop aandringt dat ze opnieuw gaan praten met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. De Limburgse rijschoolhouders hebben gisteren de gemeente Gulpen-Wittem gevraagd zich achter hun voorstel te scharen. Ook roepen ze Limburgse gemeenten op om alternatieve locaties te onderzoeken. Bewoners van de Heerlenswijk Zeswegen vermoeden dat de explosie gisteravond in hun wijk een gerichte aanslag was. De getroffen woning in de Zeswegenlaan raakte door de klap zwaar beschadigd. Er was niemand thuis. Volgens verschillende buurtbewoners is het niet pluis in de getroffen woning in Heerlen. Ze denken dat de actie een waarschuwing is aan het adres van de bewoner. Het weer, vrij zonnig bij 23 tot 24 graden en drukkend warm. Vannacht koelt het af naar 16 graden en is er kans op mist.
3: Paul, dankjewel. Zometeen dus hier een nieuwe opgave van de nieuwsquiz. Helemaal in ethisch sferen, maar dan eerst nog Daryl Hall en John Oates.

0: Ja, we hebben zometeen nog hier in de week van de jaren 80 nog een Nederlandse disco-groep klaarstaan.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Hou nog even onder de pet hoe die disco-groep dan precies heet, maar het is niet niks, dat durf ik wel te beloven. Maar eerst dus inderdaad die 80's nieuwsquiz. De hele week zijn we op zoek naar bekende Limburgers die dan in de sport, muziek, media, theater, noem het maar op, prominente rol vervulden in de jaren 80 wel te verstaan. En dan met de doodsimpele vraag, wie zoeken we? Even naar de herinneringen van deze radio-corrifee.
2: Heel erg fan van Radio London, de zeezender. En die had de Fab 40. En de Fab 40 was zijn tijd ver vooruit als hitparade. Die hadden een hitlijst van nummers die nog uitgebracht moesten worden. En die stonden dan in één keer op één. En 3 maanden later werden ze pas verkocht. En toen dacht ik, we gaan hetzelfde doen bij de VARA. De verrukkelijke 15, ook zo'n lekkere alliteratie. En toen is er bijvoorbeeld het kleine orkest gekomen met Over de Muur. En dat hoorde ik, omdat ik erbij was, op de eerste anti-kernwapendemonstraties op de Dam, demonstratie op de Dam in Amsterdam in 1981. Harry Jekkers en zijn band speelden dat daar live. De VARA nam dat op. Ik heb die band gesloopt, dat nummer eruit gehaald. En toen dacht ik, weet je wat, dit is geschikt voor de verrukkelijke 15.
0: Was nog alles te zien en te horen in de jaren 80. Ja, trouwens ook nog heel wat jaren daarna. Ja, wie hoor je hier? Dat is de kwestie.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Wie doen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Welke persoon zoeken we? Wie is dit de man die je net hier voorbij hoorde komen? Trouwens, ja, het wel bekende van eens gaat de zon op. Tickets voor het event Elvia bij de Kasteeltuin in de Achtse liggen klaar. Evenement vol mysterie, fantasie en de meest schitterende kostuums, heb ik me laten vertellen. Maar eerst, ja, belofte maakt schuld. Die Nederlandse discogroep, het is Fruitcake.

0: En het staartje van de maandagmiddag hier vergezeld door Beb Midler. Hier ook in het midden van de maand september. En september ben ik vandaag achtergekomen. Staat schijnbaar te boek als de break-up maand. L1 Vandaag met Ruben Wekers. Schijnbaar altijd in september, augustus en september, een piek in het aantal scheidingen per jaar. Voornaamste oorzaak daarvan is de vakantieperiode. Ja, dat is dan het welbekende 24/7 samen zijn. Dat kan ook andere gevolgen hebben dan een piek in de liefde. Het kan ook tot gevolg hebben dat de verschillen en de problemen zich juist nog sterker openbaren. Ja, dat scheiden, dat is natuurlijk een zwaar thema, maar ook een lastige situatie brengt het vaak met zich mee. Levert nog alles problemen op, roept natuurlijk de nodige vragen op, al dan niet bij de kinderen. En daarom slaan er nu CJG 043, die organisatie, en Humanitas ook, in het zuiden van de provincie, de handen ineen om mensen proberen te helpen die met deze problematiek kampen. Dat gebeurt dan met behulp van een chat-spreekuur voor relatieproblematiek.
1: Dat is bedoeld voor ouders uit regio 043 die vragen hebben over hun relatie of dat je al uit elkaar bent en je je zorgen maakt over wat betekent dat nou voor de kinderen. Misschien is er al een nieuwe partner en loopt dat nog niet helemaal soepel. Eigenlijk alle vragen vanaf relatie tot breuk tot een nieuw samengesteld gezin. Ja, daar kunnen ouders mee terecht bij het nieuwe chatspreekuur.
2: Is die problematiek, hoe groot is die? Waar moet ik dan aan denken?
3: Groot. Vaker komen ouders hier eigenlijk al als het geëscaleerd is. En dus er moet meer aan de voorkant gewerkt worden om ze te helpen.
0: Ja, met allerhande vragen kun je daar dus terecht. Ik kan me voorstellen dat je misschien nog verschillende onderwerpen van huwelijkse ruzies daar kan aankaarten. Danielle Postumus en Sabine Krans worden in ieder geval van de organisaties achter het spreekuur. De chatspreekuur is anoniem of kan anoniem. Iedere vrijdag tussen 12 en 2. Meer informatie vind je dan op cjg043.nl. Ik hoor dat Michael Jackson wil beginnen. It's

toch wel een volwaardige film die hij heeft voorgeschoteld, Chris. De welbekende thriller van Michael Jackson heb ik het dan over. Ondertussen, ja, de antwoorden stromen binnen wat betreft de opgave. Het antwoord of het gooien, verlossende antwoorden, dat hoor je toch nog even onder de pet. Geit jou nog even, mocht je nog niet hebben geantwoord, maar wel een idee hebben. Het fragmentje van de BL'er, de bekende Limburger. Die verloren maakt in de jaren 80. Kim Tjoe meteen nog voorbij. En dan tickets voor het event. Elfia bij de Kasteeltuin Arsen liggen klaar dan, hè?

0: voordeellaadjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
1: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: De beste vakantieparkendeals scoor je bij
1: voordeeluitjes.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Mama!
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Mama!
8: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden. En maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: De hoofdpunten uit Limburgse nieuws. In de Duitse Erkelens, net over de grens bij Roermond, is een Nederlands vliegtuigje neergestort. Volgens Duitse media zijn daarbij 3 mensen omgekomen. Bij het callcenter van Mercedes-Benz in Maastricht verdwijnen 70 banen. 2 jaar geleden werden er al 380 werknemers ontslagen. En Limburgse rijschoolhouders gaan toch akkoord met de centralisatie van de praktijkexamens in Geleen. Maar dat kan wat hen betreft alleen als er ook in Maastricht of in het Heuvelland kleinere examenlocaties komen.
12: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden.
14: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
15: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
14: Hoppenbrouwers, Thuis in Techniek, voor heel Limburg.
1: Eckert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
16: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
17: Ontdek nu bij Eckert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
16: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
18: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
19: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de

0: lekker zeg. Feel Good plaat op de maandagavond. Dat was dan natuurlijk de Walk of Life van de Dire Straits. Ondertussen, hoogste tijd om je even bij te buurten.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Wat er hier zoal allemaal besproken werd, de Limburgse actualiteiten van deze eerste werkdag in de week. Ging het bijvoorbeeld over, toch best wel een beetje een herkenbaar vraagstuk. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen bruine en witte eieren? Ja, heeft u daar wel eens over nagedacht? En dan ging het vanmiddag bij Route Regio ging het daarover. Het ligt volgens het voedingscentrum in ieder geval niet aan de kleur van de veren.
2: Dus niet de veren, maar de oorlellen. Over het algemeen leggen kippen met witte oorlellen witte eieren en met rode oorlellen bruine eieren.
3: Heel grappig.
2: Ja, toch? Maar qua gezondheid maakt het niet uit. Qua voedingsstoffen die in het ei zitten, dat is gewoon hetzelfde.
0: Ja, maakt dus eigenlijk de oorlellen nooit geweten dat de kleur van de oorlellen van de kip ook bepaalt welke eierschaalkleur eruit komt. Verder ging het ook over alcohol. Ja, en hoewel alcohol voor veel mensen vanzelfsprekend is in het leven, kan stoppen alsnog op latere leeftijd een positieve bijdrage opleveren. Maar er is, volgens oncoloog Thomas Schok van ziekenhuis Vicary, iets raars met alcohol.
4: Alcohol is dusdanig ingebed in onze samenleving dat het de enige druk is waarbij je moet uitleggen waarom je hem niet gebruikt. Op het verjaardagsfeest of bij de borrel op het werk, als jij een alcoholvrij alternatief bestelt of je zegt doe maar een cola, dan wordt er toch regelmatig naar je gekeken en wordt er gezegd, is er iets?
0: Huh? Ben je ziek? Ben je zwanger? Dan heb je wel het idee dat het wel minder aan het worden is. Dat je dat bij wijze van spreken 10, 15 jaar geleden, dan had je wat uit te leggen. Dan eisten mensen bij wijze van spreken een verklaring. Maar dat nu ook wel minder aan het worden is. En trouwens, jij natuurlijk niet alleen muzikale aandacht voor de jaren 80 deze hele week. Maar vandaag ook aandacht voor bijvoorbeeld Ivo Zende, die verzamelaar is van spullen uit de 80er jaren.
5: Er is zeker in de jaren 90 een tijd geweest dat zolders massaal werden leeggeruimd. En het werd allemaal gedumpt voor een paar gulden. Dus toen kon je er heel makkelijk aankomen. En tegenwoordig merk je dat het dus echt weer verzamelwerk wordt. En ook de prijzen weer aan het stijgen zijn. En zo'n Atari 2600, ja, dat betaal je inmiddels flink wat geld voor.
0: Collectors items zijn het dan ondertussen. Absoluut geen rotzooi of afval. Ivo Zende heeft daar, denk ik, niet alleen de zolder vol staan, maar ook de keuken, woonkamer, misschien wel de badkamer ook.

0: Robin Beck met The First Time hier naar Bij Alleen Vandaag. Ja, zometeen. De ethisch plaat staat hier zometeen op naam van His Royal Badness. Met dat prachtige kreuntje aan het begin.
1: L1 Vandaag. De nieuwsquiz.
0: Ja, zometeen meer van die plaat. Maar eerst de opgave wat betreft de nieuwsquiz. En die is natuurlijk ook binnen de thematiek van de ethisch. Deze hele week zijn we iedere dag op zoek naar één zogeheten BL'er, bekende Limburger, die dan vooral furoren maakte in de jaren 80. Dat kan dan zijn in de sport, maar ook in films, theater, radio, televisie. Noem het maar op. En de man die we vandaag zoeken, die komt vooral uit die laatste twee categorieën. En ja, de vraag dan, wie zoeken we hier? Legt even zelf zijn favoriete jaren 80 platen toe.
2: Een nummer uit die tijd. Uit het gigantische oeuvre van de jaren 80. Nou, dan dacht ik aan Thomas Dolby bijvoorbeeld. I Scare Myself. Maar dat was een cover van Dan Hicks en de Hot Licks. En die brachten dat al in de jaren 60. Dus niet echt jaren 80. Wel uitgebracht door Thomas Dolby in de jaren 80. Verder dacht ik aan Claw Boys Claw met Rosie, met Peter de Bos, die ik vaak heb zien optreden. Peter die sprong dan op tafels, op stoelen, op podia, ging op de schoot van vrouwen zitten, deed alles wat God verboden had. En het is een heerlijk nummer om te horen.
0: Ja, nou ja, dat is een paar favorieten van dat heerschap. Een paar namen die hij opnoemt. Maar wij zijn op zoek naar zijn eigen naam. Wie hoor je hier? Welke man, welke Limburger, wel te verstaan is dit? Die overigens nog lang na de jaren 80 ook te zien en te horen was op radio en televisie. Stuur je de juiste naam door, dan maak je kans op tickets voor een, wat heet, magische voorstelling, heb ik me laten vertellen, bij de Kasteeltuinen Arsen. Het evenement Elvia. En dan nu, trouwens, ja, zoals beloofd, die heerlijke muzikale kreun nog.

0: Ja, mensen die de film The Man in Black ooit hebben gezien, die zullen deze plaat misschien een beetje herkennen. Dit was dan het origineel van Patrice Rushen.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Forget me nuts. En hopelijk zie je de ene specifieke Limburger ook nog niet vergeten. Die nogal sturen was op radio en televisie in de jaren 80, de hele week. Ja, is dit natuurlijk dan de ethische centraal. Dus dan tijdens de nieuwsquiz ook. Ik zal het nog een klein fragmentje van het heerschap in kwestie laten huren.
2: Heel erg fan van Radio London, de zeezender, en die had de Fab 40. En de Fab 40 was zijn tijd ver vooruit als hitparade. Die hadden een hitlijst van nummers die nog uitgebracht moesten worden. En die stonden dan in één keer op één. En drie maanden later werden ze pas verkocht. En toen dacht ik, we gaan hetzelfde doen bij de VARA. De Verrukkelijke 15.
0: Ja, dat is dus een feit geworden, de Verrukkelijke 15. En dat was dan ook in de jaren 80. Nelly, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Bist ik dan nog bekend mij? Toevallig zit ik dat nog iets, de Verrukkelijke 15, op radio van de Bedevara?
3: Nee, dat niet zo. Ik ga wel de meneer de Gepril, want die programma's allemaal, en onderhanden van de Hilversum betrokken. En nog allerlei programma's.
0: Is na de jaren 80 ook nog wel eens te zien geweest, inderdaad, ja? Ik kreeg nog een antwoord binnen, even spieken, wie was dit? Ook alweer van Frans, volgens mij.
4: Hallo, met Frans Peter en Karen. We zitten in de auto en volgens ons was het Huub Stapel.
0: Huub Stapel?
5: Nee, dat is niet goed.
0: Moeten we helaas doorstrepen? Nou, liever dacht ik, Wim, huur het weet.
3: Ik dacht het Felix Smeurders wel.
0: Ik dacht het ook.
5: Goed! Ja,
6: vind ik goed.
5: Ja, vind ik goed.
6: Het is ook goed.
0: Klopt, inderdaad. Ja, Felix Meurders was vandaag de bekende Limburger. Die we zochten. Ja, geboren in Maastricht, maar al vrij snel volgens mij richting het Hilversumse verkastje. Ja. Moet ik vragen, wat is die woonplaats van Belsticht nou, Nelly?
3: Ik woon in Geleen.
0: Geleen, oké. Okay. En dan is Jorrit Tachtig, dat we het over hebben. Dan was Geleen nog los van Sittard, neem ik aan, hè?
3: Ik weet niet precies, ze zijn samengekomen met Sittard, dat denk ik wel.
0: Want ik heb nog wel eens laten vertellen dat dat een beetje een dingetje is binnen Sittard Geleen. Mensen komen niet uit Sittard Geleen, ze komen uit Sittard of uit Geleen.
3: Ja, daar hadden ze een liedje van. Hij Grans Geleen, dat is het tegen om die Sittard te weer omgebracht.
0: Ja.
3: Dat is een bekend liedje van vroeger al, en dat ruimte toen het weer speelde, is dat weer een vreugde.
0: Is nog wat plaatselijk chauvinisme mee gemuurd? Dan op zich wel, hij is wel schoen natuurlijk. Hè. Nelly,
3: is het ergste is altijd dat ze het ziekenhuis, want het ziekenhuis ligt nu echt in Geleen en niet in Sittard. Het ziekenhuis ligt in Geleen, ligt in Geleen nu.
0: Dus het is
3: dat
0: alle,
3: grens,
0: alle zwangere dames in Sittard die willen per se toes bevallen ze. Dat op het paspoort kunt staan dan nu gaan.
3: Ja.
0: Nelly, als we het over de jaren 80 hebben, is er dan iets in een film?

0: De Rubik's Cube in Zoo Asset dan over, neem ik aan.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk. In ieder geval, de tickets voor het event Elvia bij de Kasteeltuin Arsen komen die de kant op. Kan ik je nog een plezier doen wat betreft een Jorgen 80 plaat?
1: Ja, dat is Annabel, dat vond ik wel leuk, ja.
0: Nou, dat voldoet volledig aan het jaren 80 criterium. Hans de Boy, deze zetten wij op lancering. Nelly, fijne avond en dankjewel voor het meedoen.
1: Ja, fijn, dankjewel hè.
0: Hoi.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.

0: de voordelen van zacht water op remonwateronthardders.nl.
1: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, 1,49. Heerlijk!
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Voorbij het tijdstip van 6:30, dat betekent ruimbaan voor het laatste Limburgse nieuws. Iemand die daar van alles van af weet is Paul Versteken.
6: Goedenavond Ruben. Opnieuw verdwijnen er banen bij Mercedes-Benz in Maastricht. Medewerkers zijn intern geïnformeerd dat er 70 arbeidsplaatsen gaan verdwijnen. Met het verlies van de arbeidsplaatsen wordt het callcenter in Maastricht opnieuw kleiner. Er werken nu nog zo'n 1200 mensen. 2 jaar geleden verdwenen er 380 banen bij het callcenter, omdat de betreffende afdeling naar Griekenland verhuisde. Bij de plaats Erkelens, net over de Duitse grens, bij Roermond, is een klein Nederlands vliegtuigje neergestort. Volgens Duitse media zijn daarbij 3 mensen omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het staat wel vast dat het vliegtuig niet van plan was om te landen in Erkelens. Bewoners van de Heerlense wijk Zeswegen vermoeden dat de explosie gisteravond in hun wijk een gerichte aanslag was. De getroffen woning in de Zeswegenlaan raakte door de klap zwaar beschadigd. Er was niemand thuis. Volgens verschillende buurtbewoners is het niet pluis in de getroffen woning in Heerlen. Ze denken dat de actie een waarschuwing is aan het adres van de bewoner. En tot en met komende zondag rijden er geen treinen tussen Venlo en Roermond. ProRail is bezig met het traject van stroomleidingen te voorzien, zodat er voortaan elektrische treinen kunnen rijden. De werkzaamheden lopen volgens Omroep Venlo volgens plan. Arriva zet bussen in. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en ontstaan er plaatselijk mistbanken. Morgen vrij zonnig en in de loop van de dag drukkend warm bij 27 tot 28 graden. In de avond regenbuien, mogelijk met onweer.
5: Ah, qua temperatuur in ieder geval lekker een beetje nazomeren. Zometeen wat betreft de muziek hier. U2, AHA en Lionel Richie. Allemaal na Arthur Baker en de Backbeat Disciples.

exootvuring werkt zo niet met barstorengebieden kappen. Zet de kapper tegen barstorken neerzetten. Zal ik nooit scherig een oude klonje opdoen. En ergens het wachtwoord zitten zetten. Dan meent mijn vrouw dadelijk dat ik in een hoge tent ben geweest. En de kapper vroeg dat het mij kent. Zal ik dat opdoen? Ja, zeg, mij kent dat rustig opdoen. Zeg, mijn vrouw, die weet niet wie het ruikt in een hoge tent.

0: En ben ik altijd benieuwd wat hij dan precies kwijt was, hè? Sleutels, telefoon of natuurlijk de bril die dan uiteindelijk gewoon bovenop zijn kop stond. De kop van Bono bedoel ik dan natuurlijk. U2 hier met I Still Haven't Found What I'm Looking For. Ondertussen hier aan het einde van de eerste werkdag deze week. Ja, maandag is soms misschien wel eens zo'n dag dat je dan overweegt van, nee, ik ga het allemaal eens anders doen. Ik word geitenherder in Kazachstan of ik ga mee op zo'n boot krapvis op de Siberische Zee. Ik begin een surfschool op Hawaii. Het kan allemaal, hè. En iemand, of twee personen beter gezegd, die de daad bij het woord voegen dan. Dat is Britt en Jeffrey. Ze hebben een appartement in Bergen verruild voor vrijheid. Kochten een oude schoolbus. En nu na 2 jaar verbouwen proberen ze het jonge stel klaar voor het avontuur met die schoolbus, wel te verstaan.
1: We hebben een schoolbus omgebouwd tot woning. En we wonen daar nu een jaar in.
2: Ik wilde graag in een tiny house wonen. En mijn man wilde graag dat het dan verrijdbaar zou zijn.
3: Ik zou het liefst gewoon mee wegrijden en op pad gaan nu.
4: We hadden een appartement en we hadden geen tuin en geen balkon. En we voelden ons daar echt wel opgesloten. Ja. En toen zijn we gaan kijken naar een oplossing om vrij te leven, vrij te wonen. En ja, dit is wel een manier van ultieme vrijheid.
5: We moeten zachtjes praten, hè?
6: Ja, we moeten hier.
3: Nou, ze is wakker. Hier ligt onze dochter in haar eigen bed.
5: Hoe bijzonder is dat voor haar, denkt u?
2: Ik denk dat dat voor haar ook heel normaal is. Ja. Ik denk dat het weer voor omstanders weer heel bijzonder is.
3: Ik denk dat het voor mensen om ons heen heel bijzonder is, maar zij is niet anders gewend. Nee. Ik denk dat het heel goed voor elkaar. Nou, een mooie plek voor die kleine. En de vrijheid die wij zelf graag wouden zien, die kunnen we onze dochter ook geven.
5: Maar de camperplaats in Well is niet uw eindbestemming?
3: Nee, zeker niet.
2: Nee, dat is niet de bedoeling, nee. Nee.
3: Is het plan voor volgend jaar?
2: Ja, om echt te gaan reizen.
3: Kijken wat voor mooiste wereld ons allemaal te bieden heeft.
0: Ah, en hij staat ook nog eens. De schoolbus in kwestie van Britt en Jeffrey.
7: Toen we nog brieven schreven in plaats van appjes. L1. Ethisch week.
0: Jazeker, over naar die ethisch. Toen bier nog zwart-wit was, toen de konijnen nog nummerplaten hadden, toen het Jezus nog gewoon Herman eten en die battenvieren nog gewoon met z'n drieën waren. Dit is Aha.

0: Lionel Richie Running with the Night hier net op de maandagavond. Waar het nu trouwens even een verhaal uit de categorie...
1: Dat zal je goed zien.
0: Hooguit uitzonderlijk te noemen. Het gaat over een trouwerij. Wacht, dan doe ik even passend trouwerijmuziekje natuurlijk. Orgeltje erbij. Ja, want het gaat over een trouwerij. Als je de trouwfoto's zou bekijken, dan lijkt het alsof dat je dubbel ziet. Maar dat is er helemaal niet zo. In Vlaanderen zijn afgelopen weekend twee tweelingbroers getrouwd met twee tweelingzussen. Ja, die pakken het gewoon helemaal dubbel aan. Die twee broers die vluchten 10 jaar geleden uit Syrië. De zussen komen ook uit Syrië vandaan. En dit weekend trouwden ze dus tijdens dezelfde ceremonie. In uiteraard dan ook identieke trouwjurken en pakken. Voor iedereen verwarrend, zelfs voor de collega's van VTM Nieuws.
2: Jullie moeten mij even helpen.
3: Dank je wel.
2: Wie is wie?
3: Ik ben hem en hij is mij. Ik ben Anjan en hij is Ayham.
4: Ja? Dan verklaar ik u als ambtenaar van de burgerlijke stand beiden en allen in het huwelijk getreden. Proficiat.
3: Dank je wel.
5: Te mooi om het apart te doen, dus hebben ze samen getrouwd.
2: Weet u eigenlijk wie wie was?
5: Om heel eerlijk te zijn, nee.
0: Om welke ring, of om welke vinger de ring moest. Ja, dat is dan ook nog een uitdaging natuurlijk. De burgemeester hoorde als laatste. Hij voltrok het tweelinghuwelijk. Twee bruidsparen die vergissen zichzelf dan ook wel eens. Toch gaan ze ook nog bovendien in één huis samenwonen. Nou, dat is een gezellige bedoeling daar. Hè?
6: Van cassettebandje tot knallhit. Alsof het 1985 is.
0: Ja, al zou dat bij deze wel enigszins lastig kunnen zijn. Aangezien deze plaat niet uit 1985 komt, maar...
2: 1989.
0: Ja, dan hebben ze in 1985 nog 4 jaar moeten wachten natuurlijk. Desalniettemin zwengelen wij heel graag hier Phil Collins aan. Als volwaardig lid van de jaren 80. Something happened on the way to heaven.

0: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
2: Ze vallen weer, onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer, onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
3: Met Rousseau Chocolade.
2: Rousseau Chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
4: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
5: voordeeluitjes.nl.
2: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
6: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze. Zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
7: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
6: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: True Lease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
13: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In het Duitse Erkelens, net over de grens bij Roermond, is een Nederlands vliegtuigje neergestort. Volgens Duitse media zijn daarbij 3 mensen omgekomen. Bij het callcentrum van Mercedes-Benz in Maastricht verdwijnen 70 banen. 2 jaar geleden werden er al 380 werknemers ontslagen. En tot en met komende zondag wordt gewerkt aan het spoor tussen Venlo en Roermond. En rijden er geen treinen. Arriva zet bussen in.
17: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
18: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De 3 inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. 1 drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
5: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
18: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn 3 drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er 2 optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden.

0: het nieuws van 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
3: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het...

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
2: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
3: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
2: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
1: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
3: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stond. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
1: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren er golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo